0: Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar twee.
1: Van Vlaardingen en Schiedam.
0: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
1: Dit is twee.
0: Dit is twee.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later, vooral in het binnenland, kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Groningen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
2: Dit is 2. Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
1: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Dat is ook al helemaal uit.
2: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
3: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
4: Wordt een lange reis?
3: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
0: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

disco. It ain't no country club either.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
1: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
0: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
0: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44... De A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van de vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. De N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 1 juli. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over orgeljoken. Na de winst van Marokko gaat de Vlaardingse niet naar de Verenigde Staten. We gaan het hebben over een nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. En je hoort alles over een mogelijke melding van een schietpartij maandagavond.

0: 2.
1: Want hoe lang heeft je koffer zo gelegen?
0: 3 weken.
1: 3 weken?
0: Ja.
1: Je was er al 3 weken klaar voor?
0: Ik was er al 3 weken klaar voor, ja.
2: En nog voordat Orgeljoke zou vertrekken, komt er alweer een eind aan de reis naar de Verenigde Staten. Door de FIFA werd Joke Meijer gevraagd om te spelen, voorafgaand van de wedstrijd. Eerst tegen Zweden, maar toen viel ze. Later tegen Marokko, maar ook dat lukte niet. Vervolgens zou ze voorafgaand van de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal optreden. Maar Nederland verloor dinsdagochtend van Marokko na penalties en is dus uitgeschakeld op het WK. En zo komt er geen wereldwijde doorbraak voor de Vlaardingse.
1: Hier zag het er nog goed uit, Joke.
0: Ja, hier hadden we goede hoop. Hè? Echt bizar. Want de ene valt en de ander die duikt hem erin. Hè? Heel knap gedaan. Nu aan volhouden moesten ze het.
1: Ja, en dat hebben ze niet gedaan.
0: En dat is helaas niet gelukt. Ik werd om 1:30 wakker. Ja. Toen heb ik mijn tv aangedaan. Nou, toen zag ik nog wat dingen gebeuren. Ja, en daarna, toen heb ik tot 6:00, maar ik kon toch niet slapen. Ik denk, nou ga ik kijken. Ja. Dus toen heb ik gezien hoe het verloop is gegaan. Ja, en, maar als je ouder wordt, dan leer je wel incasseren. Mm-hmm. Hè? En je weet dat het kon gebeuren. Ik bedoel, maar desalniettemin had ik natuurlijk heel graag gegaan.
1: Ja.
0: Ondanks dat ik in het begin heel erg tegenop zat.
1: Ja, ja.
0: En ik had natuurlijk veel te veel bij me. Maar ik ging natuurlijk voor een aantal dagen, 5 dagen. En ik heb altijd al liever te veel bij me als te weinig. Maar dat is vrouw eigen, denk ik.
1: Nou, je moet op alles voorbereid zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En je verkleed je omdat het zo warm is ook een aantal keren.
1: Woensdagochtend, 10:00 zou je vliegen.
0: Ja.
1: Hoe ziet je dag er nu uit morgen?
0: Ja, gewoon rustig. Alleen ik ben wel weer mijn bladmuziek aan het indelen. Want ik had zaterdag een optreden in Zeeland bij de ballade. En dat kan nu gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Dus nu moet ik weer even omschakelen en die liedjes weer even gaan oefenen. En kijken wat ik daar precies ga spelen. En waarschijnlijk speel ik ook een stukje van mijn medley die ik zou doen in Houston. Maar dan met de voetbalnummers er een beetje uit. Dus dat is weer even wennen, want ja, ik heb zo hard geoefend erop. Dus dan moeten er wat stukken tussenuit, maar komt goed.
1: Ja.
0: Zo, dan gaan we dat dadelijk netjes in de kast allemaal doen.
1: Het is in ieder geval de koffer uit.
0: En dan ga ik het volgende weer halen. Maar dat komt goed, hij komt leeg.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, in de ochtend maken we misschien nog kans op een spatje regen. Verder is het al zo'n 21 graden vrij snel. In de loop van de middag loopt de temperatuur langzaam op naar zo'n 23 graden. Gaat vooral de zon ook wel weer schijnen. Maar een beetje bewolking blijft te zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 2 actueel.
1: Het duurt nog zeker een half jaar voordat duidelijk wordt waar het nieuwe asielzoekerscentrum in Schiedam komt. De gemeente laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat pas bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel wordt gepresenteerd. Eerder leek het voormalige kantoorgebouw De Torendijk de nieuwe opvanglocatie te worden, maar in april bleek renovatie te duur. Sindsdien is de gemeente opnieuw op zoek. Ook het eerder onderzochte weidegebied bij Sportpark Teurleden blijft in beeld, maar de gemeente kiest ervoor om opnieuw de hele stad te onderzoeken. De gemeenteraad praat in september mee over de criteria voor een geschikte locatie. Opvallend is dat de verwachte opvangopgave stijgt. Schiedam moet volgens de nieuwe prognose geen 275, maar 327 asielzoekers opvangen. Daarnaast groeit ook de achterstand bij de huisvesting van statushouders. Per

juli loopt die verwachting op tot 205 mensen. Woningcorporatie WoonPlus verwacht daarvoor voor oktober slechts 88 mensen aan een woning te kunnen helpen. Meer hierover lees je op onze website ditis2.nl.

0: Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranichse voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Sibbe van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
1: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
2: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
3: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
2: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
1: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest. Maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Dat ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
2: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
3: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten te op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
4: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
2: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
4: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met Men Driehoek, dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
1: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat de Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen. Maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
2: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
1: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
0: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website. Dit is 2.nl.

0: zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waarvan er niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewde. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 1 juli. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waar er van niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.

0: 2. Een uitvaart waar niemand op afkomt om afscheid te nemen. Voor veel mensen is het een grote angst, maar voor een enkeling in Vlaardingen en Schiedam de realiteit. Dit wordt ook wel een eenzame uitvaart genoemd. Nou, toch proberen uitvaartondernemer Andries en dichters Yvette en Elijah de eenzame overledene een waardig afscheid te geven. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Het nieuwe jaar is net een dag oud en ergens in een pub in het Engelse Bromley heft een vader het glas. Proost vol trots op de geboorte van zijn zoon. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat er geproost is op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Ik proost en laat mijn fantasie de vrije loop. Ik zie je voor me, als jong volwassen man in diezelfde pub in Engeland. En stel me zo voor hoe jij met dorpsgenoot David Bowie proost op de golden years.
2: Stel je voor, je komt te overlijden en er is niemand die op jouw begrafenis of crematie afkomt. Een grote angst voor veel mensen, maar helaas de realiteit voor een enkeling. Dit noem je een eenzame uitvaart. In de regio Vlaardingen en Schiedam komt dit ook meerdere keren per jaar voor. Diegene komt dan onder meer terecht bij uitvaartondernemer Andries Frederik.
3: We hebben hier de rouwkamer. We hebben er twee, maar deze rouwkamer die staat nu al klaar. Dus.
2: Hij verzorgt alle eenzame uitvaarten in onder meer Schiedam en Vlaardingen.
3: Dit is onze rouwkamer, een van de twee. En dit is ook de ruimte waar afscheid genomen wordt. In principe is het zo dat de crisismanager die belt, want er is iemand overleden in een woonhuis of op straat. Als het lichaam dan is vrijgegeven, want dat is het belangrijkste, dan worden wij gelijk gebeld. Dan gaan we overbrengen hier naar ons uitvaartcentrum. Vervolgens, wat ik al zei, de gemeente die gaat dan uitzoeken of er inderdaad familie is en familie bereid is om eventueel de opdracht te verstrekken, in ieder geval de uitvaart te regelen. En als er echt niemand is, dat kan ook, dan moet op een gegeven moment de gemeente de knoop door gaan hakken. En dat is gewoon geen leuke beslissing. Nee. Maar uiteindelijk moeten wij dan wel door. En dan gaan wij inderdaad zorgen van oké, ik ga contact leggen met de dichter van dienst.
2: De Dichters van Dienst, waar Andries over begint, is een initiatief van de Schiedamse oud-stadsdichter Yvette. Zij wordt door Andries ingeschakeld zodra er een eenzame uitvaart gaat plaatsvinden in Schiedam. Zij schrijven dan een gedicht over de overleden persoon met alle informatie die ze kunnen vinden.
4: Ik had ervan gehoord in Rotterdam en in Gouda en nog wat andere steden. Ik vond dat heel mooi. En toen ik stadsdichter was, dacht ik, nou, als ik iets achterlaat, dan zou dat iets heel moois zijn. En dat is gelukkig gelukt.
3: Ja, de dichter gaat meestal bij de overledene staan. En hebben we helemaal niemand erbij, dan komt in ieder geval ons personeel erbij staan. Als laatste eerbetoon en een stukje respect naar de overledene. Zodat de dichter niet alleen staat, maar dat we proberen toch met zoveel mogelijk mensen erbij te zijn.
5: Ja, en dan ga je kijken, contact opnemen met Andries. En of er nog een nabestaande is, of een buurman, of iets bekends van de persoon. Dan ga je daar een gedicht op maken. Maar het gebeurt ook eens dat er helemaal niks te achterhalen is. En dan ga je een algemeen gedicht maken.
6: Ja, dan weet je niks.
5: Dan weet je inderdaad helemaal niks. Nee, zoals ik ben ook een keertje bij een buurvrouw langs geweest. Maar die wist eigenlijk ook niks van de overledene te vertellen. En dan moet je gewoon een algemeen gedicht maken die de lading wel een beetje dekt.
4: Je komt dus nu echt gewoon binnen, dan staat er een kist. Er wordt muziek opgezet, wij geven dan vaak door. Dat matcht een beetje bij het gedicht. Andries doet een korte inleiding. Je leest een gedicht voor. Vaak is soms is er nog wel eens iemand bij, bijvoorbeeld een begeleider van Paameijer. Je hebt over verwarde personen, want helaas hebben we daar ook best veel van die dan op zo'n manier aan hun einde komen. En dan ben je met elkaar nog een minuut stil en dan houdt hij op. Ja. Ja. En dan sta je ineens weer buiten. En dat, vooral dat. Het is het allemaal net niet, zeg maar. En toch is dat wel nog iets, want anders was er niets.
5: Ik denk bij mezelf altijd, zo iemand is ook in de kroeg geweest, heeft ook kerst gevierd. En aan het einde van het bestaan is niemand die nog hem of haar gekend heeft. Dat geeft wel een triest gevoel. En dat is een beetje de lading die dan dat dekt, zeg maar.
7: Wat doet dat met je, zo'n eenzame uitvaart?
3: Ja, dit is niet waar ik ooit uitvaartverzorger voor ben geworden. Je wil samen met een familie, met naasten, een puzzel leggen van oké. En iemand die overleden is, misschien hebben ze zelf de wensen kenbaar gemaakt. Daar hou je veel meer voldoening uit. Dit is niet af. Dit is eigenlijk, ik doe het met alle liefde. Hè, want wat ik zei, ik stel mijn uitvaartcentrum niet voor niet zomaar beschikbaar. Maar het is niet zoals het eigenlijk hoort. Dus dat voelt niet goed.
5: Ja, dat doet dat met je. Ik heb Yvette ook gelijk gebeld. Van, joh, Yvette, ik moet even gewoon verbabbelen, even het verhaal kwijt. En er was wel een iemand die in Vlaardingen woonde. En die ging elke dag Albert Heijn ging die langs. En ging gewoon zitten en een beetje mensen kijken, een beetje mensen praten. En dat was het. Meer was er niet bekend over die man. En dat neem je wel mee in je verhaal van, oké, je bent daar geboren, kom je in een stad te overlijden die je waarschijnlijk niet kent. Ja, en dat draag je dan voor bij een uitvaart die 10 minuten, een kwartier duurt. En dat is het verhaal eigenlijk. En dat geeft het troostloze van een uitvaart wel een beetje aan. Het is natuurlijk altijd wel een troostloze omgeving. Maar als je soms binnen 10 minuten al buiten staat, je probeert het een plekje te geven. Maar het went toch ergens ook weer niet, zeg maar.
4: En gewoon het feit dat niemand hier alleen hoeft te gaan, dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Het zou ook zomaar je moeder kunnen zijn, bij wijze van, die uit het oog bent verloren. Mijn allereerste crematie was een dame die had iedereen overleefd en zelf geen kinderen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, niet zo schrijnend. En tegelijkertijd, ja, je wilt toch eigenlijk dat iemand haar uitgeleiden doet. En dat vind ik gewoon echt een mooie gedachte. Dat we daar in ieder geval dat hele kleine schakeltje, al is het maar echt dit, toch kunnen toevoegen.
8: En wat een hele mooie is geweest, en dat klinkt ook weer, dat was met Yvette, de dichter van dienst, die ging mee naar de begraafplaats. En die heeft daar een gedicht voor gedragen. Die meneer die was geboren in Engeland, in dezelfde geboorteplaats als David Bowie. En zij heeft een gedicht voorgedragen wat eigenlijk aansloot op het verhaal van, misschien heeft hij ooit in de pub gezeten met David Bowie. En daarop aansluitend hebben we Heroes van David Bowie gedraaid bij het graf. Ja, dat zijn momenten. Ja, dan sta je ook met kippenvel. Want dat is gewoon heel mooi en toch heel klein.
4: Het jaar loopt ten einde en ergens daarboven neem jij nu je plek in. Een nieuwe plek. Een nieuwe stoep, je trekt een biertje open en kijkt naar beneden. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat je terugkijkt en nog één keer een proost uitbrengt op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Proost en vaarwel.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, in de ochtend maken we misschien nog kans op een spatje regen. Verder is het al zo'n 21 graden, vrij snel. In de loop van de middag loopt de temperatuur langzaam op naar zo'n 23 graden. Gaat vooral de zon ook wel weer schijnen. Maar een beetje bewolking blijft te zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Maandagavond kwam er een melding binnen bij de politie van iemand die zei beschoten te zijn. Dit zou zijn gebeurd op de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Agenten kwamen met meerdere eenheden in kogelwerende vesten ter plaatse. Op locatie waren de mensen echter verbaasd door de komst van de politie. Op hun locatie bleek niets aan de hand te zijn. Wat volgde was een grote zoekactie door delen van Schiedam, waaronder de Gorsse en Nieuwland, door meerdere eenheden. En zelfs de politiehelikopters cirkelden enige tijd boven Schiedam. Een dader en zelfs een slachtoffer werden echter niet aangetroffen. Ambulances stonden paraat op de Gerrit Verboonstraat voor als er een slachtoffer gevonden zou worden, maar die werd nooit aangetroffen. Nou, even later ging de politie al snel uit van een valse melding en is de zoekactie op straat beëindigd.

0: Een 1-jarig jongetje is donderdagavond 25 juni alleen achtergebleven bij een kinderopvang in Schiedam. Bij het kinderdagverblijf Bellefleur, een vestiging van Comkids aan de Eduard van Beinumlaan in Groenoord, ging het mis toen het personeel de locatie afsloot. De ouders kwamen langs en bleken voor een dichte deur te staan. Wat is daar misgegaan en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Afgelopen donderdag 25 juni is een jongetje van 1 jaar oud alleen achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Dat gebeurde in kinderdagverblijf Bellefleur aan de Eduard van Beinumlaan in de wijk Groenoord. De ouders van het jongetje kwamen zo rond 5 uur 's middags aan. Een uur voor de sluitingstijd, maar de deur was al dicht. En binnen hoorden ze een kind huilen. Dat was hun zoontje van 1 jaar oud. De medewerkers zouden het jongetje over het hoofd hebben gezien omdat hij lag te slapen.
2: Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Maakt het kind, nou ik had begrepen, het goed. Maar het achterlaten van een kind op de kinderopvang is niet de bedoeling.
1: Volgens Comkids waren de ouders op een normaal tijdstip aanwezig bij de kinderopvang en ligt de schuld dus volledig bij Comkids. Ze zeggen diep geraakt te zijn door het incident. Normaal gesproken moeten kinderen worden geregistreerd in een online systeem wanneer ze gebracht of gehaald worden. En medewerkers mogen pas naar huis als alle kinderen ook zijn opgehaald. Maar dat is donderdag dus niet gebeurd. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en er is een intern onderzoek gestart bij Comkids.
2: Het is goed dat de houder zichtbaar verantwoordelijkheid neemt. Het is ook goed dat ze op haar eigen website een artikel heeft geschreven over de situatie. Dat gebeurt ook niet altijd. Ze lijkt er erg transparant in te staan.
1: Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door de GGD. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen binnen kinderopvang. En de GGD voert dat toezicht uit namens de gemeente. Nu is er dus een onderzoek gestart naar de betreffende kinderopvang.
2: Het onderzoek zal zich richten op de naleving van de wet kinderopvang. Dat is eigenlijk zoals alle onderzoeken gaan. We toetsen daarbij onder andere de naleving van kwaliteitseisen en regelgeving zoals bepaald in de wet. En we zullen zien in hoeverre in algemene zin dat beleid wordt toegepast in de praktijk. Ja. Wij doen niet aan waarheidsvinding, dus dat is ook goed om te stellen.
1: Het gaat dus puur om, worden de regels nageleefd eigenlijk binnen die wet kinderopvang?
2: Ja, alle houders hebben een eigen kwaliteits- en pedagogisch beleid in lijn met wet en regelgeving. En daar willen wij op toetsen in hoeverre die voldoende concreet is. Specifiek op dit incident inzoomend zien of de protocollen voldoende concreet waren.
1: Hoe lang gaat dat onderzoek ongeveer duren?
2: We kunnen ons voorstellen, ook in het kader van dit incident en alle aandacht die het heeft, dat we daar niet 6 weken over moeten doen.
1: Op basis van de resultaten van het GGD-onderzoek en het interne onderzoek zal Comkids kijken welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast zeggen ze in nauw contact te staan met de ouders van het jongetje van 1 en ook met de rest van de ouders binnen de kinderopvang.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Verder nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan. Het wordt daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn nu dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, in de ochtend maken we misschien nog kans op een spatje regen. Verder is het al zo'n 21 graden, vrij snel. In de loop van de middag loopt de temperatuur langzaam op naar zo'n 23 graden. Gaat vooral de zon ook wel weer schijnen. Maar een beetje bewolking blijft te zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om een 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is daardoor dicht en het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Friday night, everyone.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, in de ochtend maken we misschien nog kans op een spatje regen. Verder is het al zo'n 21 graden, vrij snel. In de loop van de middag loopt de temperatuur langzaam op naar zo'n 23 graden. Gaat vooral de zon ook wel weer schijnen. Maar een beetje bewolking blijft te zien.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

Goedemiddag, het is woensdag 1 juli. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over Orgel Joke. Na de winst van Marokko gaat de Vlaardingse niet naar de Verenigde Staten. We gaan het hebben over een nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. En je hoort alles over een mogelijke melding van een schietpartij maandagavond.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Twee.
2: Want hoe lang heeft je koffer zo gelegen?
3: 3 weken.
2: 3 weken?
3: Ja.
2: Je was er al 3 weken klaar voor?
3: Ik was er al 3 weken klaar voor, ja.
4: En nog voordat orgeljoken zou vertrekken, komt er alweer een eind aan de reis naar de Verenigde Staten. Door de FIFA werd Joke Meijer gevraagd om te spelen, voorafgaand van de wedstrijd. Eerst tegen Zweden, maar toen viel ze. Later tegen Marokko, maar ook dat lukte niet. Vervolgens zou ze voorafgaand van de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal optreden. Maar Nederland verloor dinsdagochtend van Marokko na penalties en is dus uitgeschakeld op het WK. En zo komt er geen wereldwijde doorbraak voor de Vlaardingse.
2: Hier zag het er nog goed uit, Joke.
3: Ja, hier hadden we goede hoop. Hè? Echt bizar. Want de ene valt en de ander die duikt hem erin. Hè? Heel knap gedaan. Nu aan volhouden moesten ze.
2: Ja, en dat hebben ze niet gedaan.
3: En dat is helaas niet gelukt. Ik werd om 1:30 wakker. Ja. Toen heb ik mijn tv aangedaan. Nou, toen zag ik nog wat dingen gebeuren. Ja, en daarna, toen heb ik tot 6:00, maar ik kon toch niet slapen. Ik denk, nou ga ik kijken. Ja. Dus toen heb ik gezien hoe het verloop is gegaan. Ja, en, maar als je ouder wordt, dan leer je wel incasseren. Mm-hmm. Hè? En je weet dat het kon gebeuren. Ik bedoel, maar desalniettemin had ik natuurlijk heel graag gegaan.
2: Ja.
3: Ondanks dat ik in het begin heel erg tegenop zat.
2: Ja, ja.
3: En ik had natuurlijk veel te veel bij me. Maar ik ging natuurlijk voor best een aantal dagen, 5 dagen. En ik heb altijd al liever te veel bij me als te weinig. Maar dat is vrouw eigen, denk ik.
2: Nou, je moet op alles voorbereid zijn natuurlijk.
3: Ja. En je verkleed je omdat het zo warm is ook een aantal keren.
2: Woensdagochtend, 10:00 zou je vliegen.
3: Ja.
2: Hoe ziet je dag er nu uit, morgen?
3: Ja, gewoon rustig. Alleen ik ben wel weer mijn bladmuziek aan het indelen. Want ik had zaterdag een optreden in Zeeland bij de ballade. En dat kan nu gewoon doorgaan.
2: Ja.
3: Dus nu moet ik weer even omschakelen. En die liedjes weer even gaan oefenen. En kijken wat ik daar precies ga spelen. En waarschijnlijk speel ik ook een stukje van mijn medley die ik zou doen in Houston. Maar dan met de voetbalnummers er een beetje uit. Dus dat is weer even wennen, want ja, ik heb zo hard geoefend erop. Dus dan moeten er wat stukken tussenuit, maar komt goed.
2: Ja.
3: Zo, dan gaan we dat dadelijk netjes in de kast allemaal doen.
2: Het is in ieder geval de koffer uit.
3: En dan ga ik het volgende weer halen. Maar dat komt goed, hij komt leeg. 2!

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het duurt nog zeker een half jaar voordat duidelijk wordt waar het nieuwe asielzoekerscentrum in Schiedam komt. De gemeente laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat pas bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel wordt gepresenteerd. Eerder leek het voormalige kantoorgebouw De Torendijk de nieuwe opvanglocatie te worden, maar in april bleek renovatie te duur. Sindsdien is de gemeente opnieuw op zoek. Ook het eerder onderzochte weidegebied bij Sportpark Teurleden blijft in beeld, maar de gemeente kiest ervoor om opnieuw de hele stad te onderzoeken. De gemeenteraad praat in september mee over de criteria voor een geschikte locatie. Opvallend is dat de verwachte opvangopgave stijgt. Schiedam moet volgens de nieuwe prognose geen 275, maar 327 asielzoekers opvangen. Daarnaast groeit ook de achterstand bij de huisvesting van statushouders. Per 1 juli loopt die verwachting op tot 205 mensen. Woningcorporatie WoonPlus verwacht daarvoor voor oktober slechts 88 mensen aan een woning te kunnen helpen. Meer hierover lees je op onze website ditis2.nl.

0: Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranichse voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Sieber van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
1: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
2: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
3: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
4: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
1: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest, maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Het, ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
4: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
3: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
5: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
4: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
5: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met men driehoek dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
1: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat het Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen. Maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
4: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
1: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
0: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website. Dit is 2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waarvan er niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwingen in het gebied veroorzaakten toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 1 juli. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over een waardig afscheid voor diegene waarvan er niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.

0: is 2.
1: Een uitvaart waar niemand op afkomt om afscheid te nemen. Voor veel mensen is het een grote angst, maar voor een enkeling in Vlaardingen en Schiedam de realiteit. Dit wordt ook wel een eenzame uitvaart genoemd. Nou, toch proberen uitvaartondernemer Andries en dichters Yvette en Elijah de eenzame overledene een waardig afscheid te geven. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Het nieuwe jaar is net een dag oud en ergens in een pub in het Engelse Bromley heft een vader het glas. Proost vol trots op de geboorte van zijn zoon. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat er geproost is op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Ik proost en laat mijn fantasie de vrije loop. Ik zie je voor me, als jong volwassen man in diezelfde pub in Engeland. En stel me zo voor hoe jij met dorpsgenoot David Bowie proost op de Golden Years.
3: Stel je voor, je komt te overlijden en er is niemand die op jouw begrafenis of crematie afkomt. Een grote angst voor veel mensen, maar helaas de realiteit voor een enkeling. Dit noem je een eenzame uitvaart. In de regio Vlaardingen en Schiedam komt dit ook meerdere keren per jaar voor. Diegene komt dan onder meer terecht bij uitvaartondernemer Andries Frederik.
4: We hebben hier de rouwkamer. We hebben er 2, maar deze rouwkamer die staat nu al klaar. Dus.
3: Hij verzorgt alle eenzame uitvaarten in onder meer Schiedam en Vlaardingen.
4: Dit is onze rouwkamer, een van de 2. En dit is ook de ruimte waar afscheid genomen wordt. In principe is het zo dat de crisismanager die belt, want er is iemand overleden in een woonhuis of op straat. Als het lichaam dan is vrijgegeven, want dat is het belangrijkste, dan worden wij gelijk gebeld. Dan gaan we overbrengen hier naar ons uitvaartcentrum. Vervolgens, wat ik al zei, de gemeente die gaat dan uitzoeken of er inderdaad familie is en familie bereid is om eventueel de opdracht te verstrekken, in ieder geval de uitvaart te regelen. En als er echt niemand is, dat kan ook, dan moet op een gegeven moment de gemeente de knoop door gaan hakken. En dat is gewoon geen leuke beslissing. Nee. Maar uiteindelijk moeten wij dan wel door. En dan gaan wij inderdaad zorgen van oké, ik ga contact leggen met de dichter van dienst.
3: De Dichters van Dienst, waar Andries over begint, is een initiatief van de Schiedamse oud-stadsdichter Yvette. Zij wordt door Andries ingeschakeld zodra er een eenzame uitvaart gaat plaatsvinden in Schiedam. Zij schrijven dan een gedicht over de overleden persoon met alle informatie die ze kunnen vinden.
2: Ik had ervan gehoord in Rotterdam en in Gouda en nog wat andere steden. Ik vond dat heel mooi. En toen ik stadsdichter was, dacht ik, nou, als ik iets achterlaat, dan zou dat iets heel moois zijn. En dat is gelukkig gelukt.
4: Ja, de dichter gaat meestal bij de overledene staan. En hebben we helemaal niemand erbij, dan komt in ieder geval ons personeel erbij staan. Als laatste eerbetoon en een stukje respect naar de overledene. Zodat de dichter niet alleen staat, maar dat we proberen toch met zoveel mogelijk mensen erbij te zijn.
5: Ja, en dan ga je kijken, contact opnemen met Andries. En of er nog een nabestaande is, of een buurman, of iets bekends van de persoon. Dan ga je daar een gedicht op maken. Maar het gebeurt ook eens dat er helemaal niks te achterhalen is. En dan ga je een algemeen gedicht maken.
6: Ja, dan weet je niks.
5: Dan weet je inderdaad helemaal niks. Nee, ik ben ook een keertje bij een buurvrouw langs geweest. Maar die wist eigenlijk ook niks van de overledene te vertellen. Dan moet je gewoon een algemeen gedicht maken die de lading wel een beetje dekt.
2: Je komt dus nu echt gewoon binnen, dan staat er een kist. Er wordt muziek opgezet, wij geven dan vaak door. Dat matcht een beetje bij het gedicht. Andries doet een korte inleiding. Je leest gedicht voor. Soms is er nog wel eens iemand bij, bijvoorbeeld een begeleider van Paameijer. Als je het hebt over verwarde personen, want helaas hebben we daar ook best veel van die dan op zo'n manier aan hun einde komen. En dan ben je met elkaar nog een minuut stil en dan houdt hij op. Ja. Ja. En dan sta je ineens weer buiten. En vooral dat. Het is het allemaal net niet, zeg maar. En toch is dat wel nog iets, want anders was het niet.
5: Ik denk bij zelf altijd, zo iemand is ook in de kroeg geweest, heeft ook kerst gevierd. En aan het einde van het bestaan is niemand die nog hem of haar gekend heeft. Dat geeft wel een triest gevoel. En dat is een beetje de lading die dan dat dekt, zeg maar.
7: Wat doet dat met je, zo'n eenzame uitvaart?
4: Ja, dit is niet waar ik ooit uitvaartverzorger voor ben geworden. Je wil samen met een familie, met naasten, een puzzel leggen van oké. En iemand die overleden is, misschien hebben ze zelf de wensen kenbaar gemaakt. Daar hou je veel meer voldoening uit. Dit is niet af. Dit is eigenlijk, ik doe het met alle liefde. Hè, want wat ik zei, ik stel mijn uitvaartcentrum niet voor niet zomaar beschikbaar. Maar het is niet zoals het eigenlijk hoort. Dus dat voelt niet goed.
5: Ja, dat doet wel een beetje. Ik heb Yvette ook gelijk gebeld. Van, joh, Yvette, ik moet even gewoon verbabbelen, even het verhaal kwijt. En er was wel een iemand die in Vlaardingen woonde. Die ging elke dag Albert Heijn ging die langs. En ging er gewoon zitten, een beetje mensen kijken, een beetje mensen praten. En dat was het. Meer was er niet bekend over die man. En dat neem je wel mee in je verhaal van, oké, je bent daar geboren. Je komt in een stad te overlijden die je waarschijnlijk niet kent. Ja, en dat draag je dan voor bij een uitvaart die 10 minuten, een kwartier duurt. En dat is het verhaal eigenlijk. En dat geeft het troostloze van een uitvaart wel een beetje aan. Het is natuurlijk altijd wel een troostloze omgeving. Maar als je soms binnen 10 minuten al buiten staat, je probeert het een plekje te geven. Maar het went toch ergens ook weer niet, zeg maar.
2: En gewoon het feit dat niemand hier alleen hoeft te gaan, dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Bedoel, het zou ook zomaar je moeder kunnen zijn, bij wijze van, die je uit het oog bent verloren. Mijn allereerste crematie was een dame die had iedereen overleefd en zelf geen kinderen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, niet zo schrijnend. En tegelijkertijd, ja, je wilt toch eigenlijk dat iemand haar uitgeleide doet. En dat vind ik gewoon echt een mooie gedachte. Dat we daar in ieder geval dat hele kleine schakeltje, al is het maar echt dit, toch kunnen toevoegen.
0: En wat een hele mooie is geweest, en dat klinkt ook weer, dat was met Yvette. Yvette, de dichter van dienst, die ging mee naar de begraafplaats. En die heeft daar een gedicht voor gedragen. Die meneer die was geboren in Engeland, in dezelfde geboorteplaats als David Bowie. En zij heeft een gedicht voorgedragen wat eigenlijk aansloot op het verhaal van, misschien heeft hij ooit in de pub gezeten met David Bowie. En daarop aansluitend hebben we Heroes van David Bowie gedraaid bij het graf. Ja, dat zijn momenten. Ja, dan sta je ook met kippenvel. Want dat is gewoon heel mooi en toch heel klein.
2: Het jaar loopt ten einde en ergens daarboven neem jij nu je plek in. Een nieuwe plek. Een nieuwe stoep, je trekt een biertje open en kijkt naar beneden. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat je terugkijkt en nog één keer een proost uitbrengt op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Proost en vaarwel.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Maandagavond kwam er een melding binnen bij de politie van iemand die zei beschoten te zijn. Dit zou zijn gebeurd op de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Agenten kwamen met meerdere eenheden in kogelwerende vesten ter plaatse. Op locatie waren de mensen echter verbaasd door de komst van de politie. Op hun locatie bleek niets aan de hand te zijn. Wat volgde was een grote zoekactie door delen van Schiedam, waaronder de Gorsen en Nieuwland, door meerdere eenheden. En zelfs de politiehelikopter cirkelde enige tijd boven Schiedam. Een dader en zelfs een slachtoffer werden echter niet aangetroffen. Ambulances stonden paraat op de Gerrit Verboonstraat voor als er een slachtoffer gevonden zou worden, maar die werd nooit aangetroffen. Nou, even later ging de politie al snel uit van een valse melding en is de zoekactie op straat beëindigd.

0: 2.
1: Dit is 2. Een 1-jarig jongetje is donderdagavond 25 juni alleen achtergebleven bij een kinderopvang in Schiedam. Bij het kinderdagverblijf Bellefleur, een vestiging van ComKids aan de Eduard van Beinumlaan in Groenoord, ging het mis toen het personeel de locatie afsloot. De ouders kwamen langs en bleken voor een dichte deur te staan. Wat is daar misgegaan en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Rende.
2: Afgelopen donderdag 25 juni is een jongetje van 1 jaar oud alleen achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Dat gebeurde in kinderdagverblijf Bellefleur aan de Eduard van Beinumlaan in de wijk Groenoord. De ouders van het jongetje kwamen zo rond 5 uur 's middags aan. Een uur voor de sluitingstijd, maar de deur was al dicht. En binnen hoorden ze een kind huilen. Dat was hun zoontje van 1 jaar oud. De medewerkers zouden het jongetje over het hoofd hebben gezien, omdat hij lag te slapen.
3: Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Maakt het kind, ik had begrepen, het goed. Maar het achterlaten van een kind op de kinderopvang is niet de bedoeling.
2: Volgens ComKids waren de ouders op een normaal tijdstip aanwezig bij de kinderopvang en ligt de schuld dus volledig bij ComKids. Ze zeggen diep geraakt te zijn door het incident. Normaal gesproken moeten kinderen worden geregistreerd in een online systeem wanneer ze gebracht of gehaald worden. En medewerkers mogen pas naar huis als alle kinderen ook zijn opgehaald. Maar dat is donderdag dus niet gebeurd. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en er is een intern onderzoek gestart bij ComKids.
3: Het is goed dat de houder zichtbaar verantwoordelijkheid neemt. Het is ook goed dat ze op haar eigen website een artikel heeft geschreven over de situatie. Dat gebeurt ook niet altijd. Dus ze lijkt er erg transparant in te staan.
2: Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door de GGD. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen binnen kinderopvang. En de GGD voert dat toezicht uit namens de gemeente. Nu is er dus een onderzoek gestart naar de betreffende kinderopvang.
3: Het onderzoek zal zich richten op de naleving van de wet kinderopvang. Dat is eigenlijk zoals alle onderzoeken gaan. We toetsen daarbij onder andere de naleving van kwaliteitseisen en regelgeving zoals bepaald in de wet. En we zullen zien in hoeverre in algemene zin dat beleid wordt toegepast in de praktijk. Ja. Wij doen niet aan waarheidsvinding, dus dat is ook goed om te stellen.
2: Het gaat dus puur om, worden de regels nageleefd eigenlijk binnen die wet kinderopvang?
3: Ja, alle houders hebben een eigen kwaliteits- en pedagogisch beleid in lijn met wet en regelgeving. En daar willen wij op toetsen in hoeverre die voldoende concreet is. Specifiek op dit incident inzoomend zien of de protocollen voldoende concreet waren.
2: Hoe lang gaat dat onderzoek ongeveer duren?
3: We kunnen ons voorstellen, ook in het kader van dit incident en alle aandacht die het heeft, dat we daar niet 6 weken over moeten doen.
2: Op basis van de resultaten van het GGD-onderzoek en het interne onderzoek zal ComKids kijken welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast zeggen ze in nauw contact te staan met de ouders van het jongetje van 1 en ook met de rest van de ouders binnen de kinderopvang.

0: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Verder nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Dit is 2.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen, de rechte rijstrook is daardoor dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A12 iets verderop, tussen Bodegraven en Gouda, nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Het staat 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er op dit moment ook al 20 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda, bij Moordrecht is het op onthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er bij elkaar opgeteld 3 kwartier langer over. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk 1/2 uur extra. De rechte rijstrook is daar dicht door een ongeval. Dan de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden 1/2 uur vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 20 minuten extra. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 1 juli. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de wethouder asiel van Schiedam geeft tekst en uitleg over de nieuwe locatie van het asielzoekerscentrum. Bedrijven gingen in gesprek met omwonenden van het Botlekgebied. En je hoort het verhaal van Claire en hoe zij last had van de eikenprocessierups.

0: 2. In deze boom in de wijk Bijdorp in Schiedam zat tot afgelopen dinsdag een nest van de eikenprocessierups. En dat zorgde voor veel overlast voor onder andere Claire en haar gezin, die vlak naast deze boom woont.
1: Ja, zeker. Het zat onderaan de stam. Ik begrijp dat dat vaker het geval is. Dus je ziet nog een soort van restanten. En wat je eigenlijk heel goed ziet, is dat je de draden nog omhoog ziet lopen van de rups. Die dus inderdaad de bomen ingaan. En vervolgens zie je de blaadjes die kaal gevreten zijn aan de uiteindes. En dat zit eigenlijk in meer delen van de boom. Het grootste nest wat wij konden zien zat inderdaad onderaan. En op het begin zijn we er waarschijnlijk al vaker langs gelopen. Want je ziet het, we zagen het niet heel goed. Er zaten blaadjes zaten ervoor. Maar toen we het eenmaal zagen dachten we, oeh, dit ziet er toch wel anders uit dan een normale rups. Heel even opgezocht hoe een processierups er inderdaad uitziet. En dat bleek het te zijn. Ja, toen gingen we ons wel een beetje zorgen maken toen we zagen waar wat dat voor klachten kan geven.
2: Ja.
1: Los van het feit dat het inderdaad jeuk kan geven, maakte ik me heel erg zorgen voor dat stukje dat die brandharen kunnen ook ingeademd worden. En dat kan zorgen voor benauwdheidsklachten.
2: Ja.
1: Onze dochter is 9 maanden oud. Die is natuurlijk nog hartstikke vatbaar voor andere virale infecties. Ik was bang dat ze heel erg last zou gaan krijgen, dus inderdaad van de luchtwegen. Dat is gelukkig niet gebeurd.
2: Nee.
1: We zijn wel allebei... hebben we heel veel jeuk gekregen van de brandhaartjes. Dus heel veel bultjes, ook zij. Maar zij heeft gelukkig, leek zij minder last te hebben van de jeuk. Dus dat was heel fijn.
2: Ja.
0: En daarom zocht Claire meerdere keren contact met de gemeente. Zowel telefonisch als via de Buitenbeter-app. Ook zoals Irado oproept om te doen. Toch bleef het iedere keer stil aan de andere kant van de lijn. Nou, tot vorige week, toen werd aangekondigd dat het nest verwijderd zou worden. De afgelopen 1,5 maand had Claire veel last van de aanwezigheid van dit nest. Niet alleen kon zij er niet langslopen, ook kleine dingen werden lastig. Bijvoorbeeld het buitenhangen van de was.
1: We durfden hier inderdaad niet langs. Zoals je ziet is het vlak naast de toegang tot ons huis met de kinderwagen voor mijn dochter. Want de voordeur, daar is het halletje te smal. Dan kunnen we er niet in en uit.
2: Nee.
1: Ja, dus we konden er niet omheen. We moesten er echt langs.
0: Nu is het nest deze week verwijderd en kan Claire met de kinderwagen weer de tuin uit en de was weer buiten ophangen.
1: Ja, ook dat stukje was, dat klinkt misschien heel flauw, maar inderdaad, wij komen van een appartement in Rotterdam en we hebben voor het eerst een woning met een tuin waar we lekker de was buiten kunnen hangen en je lekker in de tuin kan zijn. Je wil gewoon met je dochter buiten kunnen zitten in de tuin. Dat is de reden waarom wij zijn verhuisd naar zo'n wijk als deze en dat kon gewoon niet. Dus nu kunnen we eindelijk weer vrij buiten bewegen.
0: Toch is Claire er nog niet helemaal vanaf. De rups zou terug kunnen komen, maar in de tussentijd lijkt voor nu het probleem opgelost.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, vandaag was toch weer een mooie zomerse dag. Vanavond is het strak blauw en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Morgen iets frisser dan vandaag. De temperatuur komt niet boven de 22 graden uit. En let op, want in de middag maken we zelfs kans op een spatje regen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

BNR-actueel. Twee auto's hebben aanzienlijke schade opgelopen na een aanrijding in Vlaardingen. Woensdagochtend 1 juli botsten twee voertuigen op elkaar op een van de kruispunten aan de Van Beethovensingel in Vlaardingen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De aanrijding vond plaats bij het kruispunt met de Industrieweg in de buurt van het tankstation aan de Van Beethovensingel. Na de aanrijding op het kruispunt in Vlaardingen hebben betrokken voertuigen allebei aanzienlijke blikschade. Voor een van de bestuurders is er medische hulp ter plaatse gekomen, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Een berger heeft na de aanrijding het kruispunt volledig vrijgemaakt. En Schiedammer Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. Spek is in Schiedam vooral bekend als organisator van het Suikerzoet Filmfestival en was eerder directeur van de VAK, het Centrum voor de Kunsten in Delft. Op 1 september begint hij aan zijn nieuwe functie. Spek ziet het directeurschap als de mooiste baan die er is en kijkt uit naar de uitdaging. Hij wil zich inzetten om de band tussen het theater en de stad verder te versterken. Voor het Suikerzoet Filmfestival blijft Spek voorlopig nog actief. Bij de 20e editie in november is hij nog betrokken. Wel zoekt hij alvast mensen die in de toekomst taken binnen de organisatie kunnen overnemen. In april werd Spek nog benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die koninklijke onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet voor onder meer Werneke Cinema, het Suikerzoet Filmfestival en als bestuurslid van het Huis te Poort.

0: is 2.
1: Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranische voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Sibbe van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
2: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
3: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
4: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
3: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
2: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest. Maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Dat ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
3: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
4: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten te op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
5: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
3: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
5: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met Men Driehoek, dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
2: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat de Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen. Maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
3: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
2: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
1: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website, ditis2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de beelden van een oplichting die door de politie naar buiten zijn gebracht. En de wethouder in Schiedam geeft tekst en uitleg over de komst van een asielzoekerscentrum.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
1: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
2: Mevrouw Keijzer.
1: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
2: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
0: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van der Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Diepenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
5: Dennis Korenvaart.

Goedenavond, het is woensdag 1 juli. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de beelden van een oplichting die door de politie naar buiten zijn gebracht. En de wethouder in Schiedam geeft tekst en uitleg over de komst van een asielzoekerscentrum.

0: is 2-2.
1: Mensen die ergens heel erg tegen is, bepaalt niet dat de rest van de stad die mening moet delen. Dus dat is uiteindelijk de discussie die hier in de gemeenteraad gaat worden gevoerd. En als de meerderheid van de gemeenteraad instemt, dan komt er een AZC.
2: De Schiedamse wethouder René Karens, verantwoordelijk voor de asielopvang, gaat op zoek naar een nieuwe locatie om volgens prognoses 327 asielzoekers te gaan opvangen. Deze hobbels moet hij nemen na het wegvallen van het kantoorgebouw de Torendijk in de Schravelandse polder als AZC. Wegens de hoge renovatiekosten voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, viel de locatie af. Over de vervolgstappen stuurt Karens een brief naar de raad. In september gaat hij met hen in gesprek over waar rekening mee te houden bij de plaatsing van een AZC.
1: En dus ik kan me voorstellen dat we straks met criteria komen waarvan een deel gaat over wat is er planologisch, technisch, hoeveel ruimte is er, wat is er mogelijk. Maar er zullen ook criteria bij zitten. Wat vinden we van waar zo'n AZC wel of niet zou moeten komen? Ja, en dat is een vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden.
3: Het COA was eerder wel duidelijk over. Het is op zich makkelijker om gewoon met een leeg canvas te beginnen dan bijvoorbeeld een kantoortoren te moeten gaan verkameren en daar allemaal installaties aan te moeten leggen.
1: Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd weten we natuurlijk in Schiedam dat ruimte schaars is. Want als we heel veel meer ruimte zouden hebben, dan zouden we ook wat makkelijker heel veel meer woningen kunnen bouwen. Dus heel veel ongebruikte vrije ruimte hebben we niet. Dus het is echt wel zoeken naar plekken waar wat mogelijk is. En we zullen ze allebei moeten onderzoeken.
2: Karens wil locaties in de gehele stad gaan onderzoeken om te bepalen waar mogelijk een AZC geplaatst kan worden. De vraag is of dit echt nodig is. Vorig jaar werd ook een onderzoek gedaan naar 20 locaties in Schiedam waar potentieel een AZC gebouwd kon worden. De Torendijk en een weidegebied tussen Sportpark Teurleden en de Schravelandseweg kwamen naar boven. De locatie op het weidegebied leek nu klaar om naar de raad gestuurd te worden.
1: Nou, allereerst omdat er in die raad ook is aangegeven uit een aantal partijen dat er politiek niet direct heel veel steun is voor die locatie. Dus het automatisch dan naar die locatie doorschakelen zonder een alternatief te hebben, dat leek me niet heel verstandig. Bovendien hebben we nu de kans om met nieuwe criteria ook de locaties te onderzoeken. En dan zal deze dan ook worden meegenomen.
3: Dan heeft u het over AVS en de VVD?
1: Onder andere, ja.
3: Zijn daar afspraken? Want in het coalitieakkoord staat er niks eigenlijk over direct het weidegebied. Nu is er toch besloten om niet door te gaan met die B-locatie. Terwijl ik me wel kan voorstellen dat ligt voor, om dat dan voor te gaan leggen aan de raad. Waar is die keuze gemaakt?
1: Nou, er is geen keuze gemaakt in het coalitieakkoord. En ik denk dat dat ook juist goed is. Hè? Dus er zijn geen afspraken gemaakt over welke locatie het wel of welke het niet wordt. Dus we moeten dat geeft ook de ruimte om wat we nu gaan doen op de goede manier te doen. Met een goede set criteria alle locaties die er zouden kunnen zijn beoordelen en dan de beste voorleggen in de gemeenteraad. En als dat deze is, dan zullen we deze voorleggen.
3: Is er dan toch iets gebeurd op de achtergrond waarvan is gezegd, nou, liever toch nog even een onderzoek?
1: Nou, ik denk niet dat er zozeer iets is gebeurd. Ik denk dat wat we hebben gezien vorig jaar, je moet ook wel leren van hoe het vorig jaar is gegaan. Het zou best kunnen dat als je alleen maar technisch inhoudelijk kijkt, dat dat een hele goede locatie is. Maar we zitten er als politiek ook om zo'n besluit, wat heel veel mensen echt wel wat doet, om dat besluit op een goede manier te nemen. Met alle kritiek die er altijd al is over de gemeente communiceert niet goed, kunnen niet genoeg participeren, de raad wordt niet goed meegenomen. Dan is zeker dit een onderwerp waarbij ik dan liever, als het al deze locatie wordt, dat op een later moment op de goede manier concludeer dan te vroeg.
3: De VVD heeft bijvoorbeeld eerder al aangegeven, bijvoorbeeld met het weidegebied, dat vinden we te dicht bij een woonwijk eigenlijk. Dus daar zijn we tegen. Alles voor Schiedam die geeft eigenlijk al wel vaker aan dat ze er tegen zijn. Ze mogen ook tegenstemmen, heb ik begrepen. Denkt u dat een voorstel het wel kan halen, wat eigenlijk al maar een beetje dicht bij woningen ligt?
1: Ik laat de vraag anders stellen. Denk ik dat een voorstel het kan halen? Ja. Welk voorstel dat is, dat weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat, ook als je kijkt naar de mening in de stad, ook in de gemeenteraad, vindt nog steeds een ruime meerderheid niet alleen dat het een wettelijke taak is die we hebben uit te voeren, omdat als we het niet doen, we ook op een gegeven moment de provincie of het ministerie krijgen die hier namens ons dingen gaan doen, maar ook omdat het juist is om te doen. Ik ga mijn werk doen en als ik mijn werk goed doe, dan denk ik dat het er komt, maar uiteindelijk is het besluit aan de raad.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, vandaag was toch weer een mooie zomerse dag. Vanavond is het strak blauw en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Morgen iets frisser dan vandaag, de temperatuur komt niet boven de 22 graden uit. En let op, want in de middag maken we zelfs kans op een spatje regen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De politie heeft beelden naar buiten gebracht van een meisje dat betrokken is bij een oplichting van een dementerende vrouw in Schiedam. Op woensdagmiddag 11 februari 2026 stond het meisje met twee mannen bij het slachtoffer voor de deur met een babbeltruc. Zo is onder andere de pinpas van het slachtoffer meegenomen. De beelden werden uitgezonden via Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma bij Rijnmond. Op de beelden is te zien hoe het meisje van op 11 februari moet ik zeggen, met de pinpas van het slachtoffer twee iPhones koopt in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Tijdens de oplichting in Schiedam gaf de dementerende vrouw haar pinpas met de code aan de drie verdachten. Het drietal deed zich voor als medewerkers van een bank. Ook heeft ze een envelop met sieraden aan de verdachten gegeven. Het meisje is nu nog onherkenbaar in beeld, omdat de politie denkt dat het gaat om een minderjarige verdachte. De politie roept de mensen op die meer weten zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. De beelden van de oplichting en de aankoop in winkelcentrum Alexandrium vind je op onze website ditis2.nl.

0: Onder het genot van een koffietje in gesprek gaan met de industrie. Dat was het idee voor het initiatief Burengesprek in de Wijk, waarin bewoners in gesprek kunnen gaan met havenbedrijven uit de Botlek en de Europoort. Ze stonden klaar op de Maanboulevard in Vlaardingen.
1: En met die campagne gaan we ieder jaar een aantal locaties aan binnen het Botlek Europoort gebied. Dus wij hebben al flink wat locaties gehad en deze dag is de afsluiter in Vlaardingen. Het doel van wat we doen is verbinden. Dus wij proberen organisaties, zoals bijvoorbeeld de Vopak, in contact te brengen en in gesprek te brengen met inwoners. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat er een bepaalde connectie ontstaat. En dat wordt gefaciliteerd ook mede in samenwerking met de gemeente, dus nu ook met gemeente Vlaardingen. En eigenlijk proberen we die driehoek, zoals we dat noemen, inwoner, gemeente en het bedrijf, continu met elkaar in gesprek te brengen.
0: Er was wel geteld één bedrijf, namelijk Vopak. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag en het vervoeren van vloerbaren en chemie en olie.
2: Dus we zitten hier al heel lang, maar we vinden het fijn om met de buurt in gesprek te gaan en onder andere uit te leggen wat we doen, waar we ons mee bezighouden, wat we doen met werkgelegenheid, maar ook de producten.

0: die we opslaan. En ook de trots op het bedrijf en het onderdeel zijn van de Vlaardingse maatschappij vinden we heel belangrijk.
1: Ja. Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar vanaf de start tot en met dit moment, dat er een groep of 20 bewonershow bij Galarus is geweest. En we zien dat in eigenlijk alle locaties terug waar we geweest zijn. Het is mooi om te zien dat mensen langslopen, stil blijven staan en toch eventjes een koffietje met ons doen. En dan stiekem toch net iets langer blijven hangen dan ze willen.
0: Wel mensen ook die, en dat is toch altijd weer grappig, mensen die inderdaad ons bedrijf wel van horen kennen. En dan merk je toch dat er interesse is. Ja, wat zitten jullie daar te doen? Wat voor producten sla je op? Dus ja, er komen echt wel leuke vragen.
2: Op het prikbord hingen wel wat ideeën. Onder meer graag flyers dat jullie komen, dan komen er meer. Zo leek er weinig behoefte aan een kritisch gesprek tussen de bewoner en het bedrijf in de haven.
3: Het klopt ook dat de industrie ook een groot onderdeel is, hè, van waarom jullie hier zijn. Ja. Zijn daar nog dingen in naar voren gekomen dan?
1: Nee, eigenlijk niet zozeer. Wat we tot nu toe merken is dat het gesprek met Vopak dan als aanwezige, en zeker ook vanuit Buurman in Vlaardingen, eigenlijk heel erg fijn zijn. Er is weinig overlast, weinig klacht richting dit stuk industrie toe. Is het fijn om te horen?
0: Nee, ik krijg geen vragen in de zin mensen die zich zorgen maken over gevaren. Zeker als je uitlegt, hè, de producten die we opslaan, zoals ik net zei, de eetbare olie in je keukenkastje of de biobrandstoffen, dat stelt mensen toch wel gerust. En ik kan me voorstellen, als je het bedrijf ziet met al die enorme grote tanks, met die leidingen die we hebben, de schepen die er komen, dat mensen daar vragen over stellen. Maar als je uitlegt dat we eigenlijk hele ongevaarlijke producten hebben, voor een groot deel de voedselindustrie ingaan. Ja, mensen snappen inderdaad dan beter wat voor bedrijf je bent. Dus dat is ook wel een van de dingen die we hier willen doen.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met voorlopig de laatste twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, u kent vast nog de serie Moonlighting. En Cybill Shepherd zong dit, Blue Moon. En we vervolgen met niemand minder dan Duffo, oftewel Jeff Duff, met zijn band It Was a Very Good Year.
1: Doing the best with what I have.
2: David Bowie's new single, Thursday's Child.

Bowie met niets minder dan Thursday's Child. Het was de officiële versie dit, want er zijn meerdere versies van. Maar daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. We hadden ons bezig met muziek en later in dit programma, dat is wel na de klok van 9, hebben we een interview met Rob van Wijk. Rob van Wijk, directeur van Theater De Stoep in Spijkenisse. Nu nog directeur van Theater De Stoep in Spijkenisse, want het gaat verkassen. Maar daar hoort u straks al eens over. Eerst Esther en Abi Ofarim.

In the morning of my life, Esther en Abu Ofarim. Tijd geleden dat deze twee nog samen zagen zingen. Ik geloof dat het niet eens meer lukt samen, maar dat wil ik me even terzijde van houden. Jeff Duff, in Nederland, met name in deze omgeving, veel beter bekend als Duffo. En ik had het genoegen zijn manager te zijn voor de Benelux. En wat hebben we een lol gehad. We hebben zelfs samen nog een plaat geschreven. Maar ach, wie weet, misschien draai ik hem nog wel eens een keertje. Duff Odyssey en andere prachtige nummers heeft hij gemaakt. Maar dit doet hij met de Jeff Duff Band. It was a very good year.

Dat was Leon Russell met A Song For You. En dit is Beverly Craven. Promise Me.

En ik zei het al eerder, in het tweede uur gaan we luisteren naar een lang interview. Heb ik het in drieën gehakt met Rob van Wijk, de scheidend directeur van Theater Stoep in Spijkenisse. Een theater waar overigens veel Schiedammers en Vlaardingers ook regelmatig te zien zijn. Ik kom ze wel eens tegen daar. Het is altijd gezellig. Net zo gezellig als in Theater aan de Schie en de Stadsgehoorzaal. Theaters zijn gezellig. Ja, zo is het eigenlijk. Wat we nu gaan doen is Joel Donnelly. U kent hem waarschijnlijk niet, Joel Donnelly. Maar ik vond het de moeite waard om hem te draaien. Something Beautiful About You. En dat zeggen we toch altijd wel eens iets tegen een vriendin of zo.

something beautiful about you. En ik krijg gelijk een appje van een goede vriend van me. En die zegt, of die schrijft, dat had je wel eerder tegen je ex kunnen zeggen. Dan was het misschien niet al zo lang een scheiding. Nee, dat weet ik, maar ik heb gezocht en nog eens gezocht en nog eens gezocht. Maar ik kon niks bijzonders aan haar vinden. En misschien was die scheiding ook het beste wat er mogelijk was. Ja, zo heb je dat. Chris Ria kijkt voor de zomer. Nou, we zien hem al.

zoals jij mij naar mijn hok zond. Zoals jij de keer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond.

Blauwe plekken. Overal blauwe plekken van jou. Herman van Veen. En in het Amsterdamse Rijksmuseum is ooit een heel selectief klein concert geweest. Daar waren een paar mensen maar bij, maar die hebben genoten. En dat concert was van Sting. En hier is hij met Fields of Gold. Live in het Rijksmuseum.

wel eens groter groepje dan dat mij verteld was, wat er aanwezig was. Of ze klapte erg hard. Chloé Martin, L'amour à Paris. Mooie tango.

Sion en Just You and Me. En we vervolgen met een van mijn favorieten uit het Franstalige gebied, Serge Gainsbourg. Samen met Jane Birkin, en daar heeft hij al een heleboel dingen mee samen gedaan, maar zingen ook La Décadence.

Serge Gainsbourg samen met Jane Birkin en La Décadence. En de trompetist Chris Botti heeft hele mooie dingen gemaakt. Maar samen met John Splithoff als vocalist, Are You Lonesome Tonight, wordt dan nog mooier.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Hij noemde zichzelf ooit The Hoodlum of Hoboken. Maar u kent hem als All Blue Eyes of Mr. Frank Sinatra. As Time Goes By uit die wereldberoemde film Casablanca. En dit is Ilona. Si tu je m'aimes demain.

0: Ik vind het spijtig dat hij weggaat. Rob van Wijk uit Theater De Stoep in Spijkenissen. U hoort het theater elke week langskomen in Sjaaks Foyer's regio theatertips. En u hoort dan ook vanzelf dat daar een bijzonder uitgebreid en zeer gevarieerd programma plaatsvindt. Ja, daar is iemand voor verantwoordelijk. En dat is over het algemeen de directeur of programmeur. En dan is het natuurlijk leuk als je ook nog eens een mooi theater hebt. En dat staat er in Spijkenissen. Geweldige akoestiek, goede stoelen, sfeervolle ontvangst. En daar is eigenlijk één man verantwoordelijk voor. Rob van Wijk. En dan gaat Rob weg. Maar eerst eens even, waar kom je precies vandaan, Rob? Ik heb jou nog meegemaakt in De Nieuwe Doelen in Gorinchem. Maar je hebt nog meer gedaan.
1: Ja, nou, dat is wel waar het theater begon, laat ik het zo zeggen. Ik begon in theater in Gorinchem in 2005. Daarvoor deed ik iets andere wat dingen in de volkshuisvesting, om het maar simpel te zeggen. En, maar sinds 2005 theater. En dat heb ik met veel plezier gedaan in Gorinchem. Toen een kleine periode in Almere gezeten. En sinds 2005, nee, 2016 hier in Spijkenissen.
0: Dat was vlak na de opening van dit theater.
1: Ja, volgens mij was er net een heel seizoen, een beetje een aanloopseizoen gespeeld. En het tweede seizoen stond gepland. Hè. Of tenminste, dat was door mijn voorganger al geprogrammeerd. En ik begon toen in september. Dus dat was eigenlijk, toen was het hier anderhalf jaar ongeveer open en in bedrijf. En toen mocht ik het stokje overnemen van mijn voorganger.
0: Ja, dat was Reggie Para. En die heeft hier dan schuin aan de overkant nog in een loods gezeten van zijn noodtheater. En toch had dat ook zijn sfeer.
1: Ja, dat is het tijdelijke theater. Ik ken het alleen van de foto's uiteraard. Want toen deed ik zelf nog een ander theater, zoals je weet. En, maar ja, ik heb dat in de loop der jaren veelvuldig terug horen komen. Ook van bezoekers die daar al vaste gast waren. En bij ons ook nog steeds komen. Dat heel charmant was. En eigenlijk een hele mooie tussenoplossing tussen het oude theater en dit theater. Alleen de tijdelijkheid bleek achteraf iets langer te duren dan gepland. Hè? Want de besluitvorming rondom dit theater, dat had nog wel wat voet in de aarde. En het is nog een keertje uitgesteld, de start. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een prachtig theater gerealiseerd hier.
0: Ja, en dan zeg je het. Je hebt een prachtig theater hebben ze gerealiseerd. Je wordt hier directeur. En vanaf dat moment gaat het hier steeds succesvoller. Je hebt een aantal mooie prijzen gewonnen met je theater. En dan vraag ik me af, ga je toch niet weg?
1: Ja, nou ja, soms is het goed om ook weg te gaan na een verloop van tijd. Nee, dat klopt. Hè. Het is ik denk dat het theater er supergoed op staat. En het is echt met de wind in de zeilen de goede kant op gegaan. Laat ik het maar zo zeggen. Een klein dipje rond coronatijd. Maar dat was natuurlijk overal het geval. En daar waren we snel weer overheen zodra het weer kon en we weer konden spelen. Het theater is steeds meer gaan groeien en leven hier in Spijkenissen. Maar vooral ook in de regio. Hè, want inmiddels hebben we toch wel een soort landelijke bekendheid gekregen. En dat zie je dan ook in bezoekersaantallen terug. Je ziet het in programma's terug. En dat toch de grote voorstelling met soms een hele beperkte speellijst qua aantal voorstellingen. En dan toch eentje van die voorstelling hier in Spijkenissen staat. Dus ik denk dat ik het ook heel goed achterlaat. Het theater sowieso. NIS, hè, ons kunstencentrum, wat ook helemaal in de renovatie zit, laat ik maar zo zeggen. Dat gaat in september open. Nou, dat ziet er prachtig uit. Het is nog niet helemaal klaar, maar zo goed als. Voor mij is dan wel een mooi moment om dit achter me te laten. Na de verbouwing van dit theater, van het theater vorig jaar zomer. En nu de verbouwing van het kunstcentrum.
0: Dus ja, want die verbouwing vorig jaar zomer, die heeft hij weer wat extra plaatsen opgeleverd. Wat extra stoelen. Je hebt aanpassingen moeten doen, onder andere voor de brandweer, voor vluchtwegen. Maar het theater is daarmee wel gegroeid weer. Weer meer ruimte, nog steeds diezelfde fijne stoel en die geweldige akoestiek.
1: Ja, we hebben daar. Dat was een lang gekoesterde wens, omdat we toch veel nee moeten verkopen. Dat is een soort luxe probleem. Maar hebben een vrij hoge bezettingsgraad in het theater. Dus die extra stoelen waren zeer welkom. Niet alleen op de kleinere voorstellingen, maar vooral ook de grotere voorstellingen. De grotere musicals, waar we weekbespelingen doen. Ja, dan is het ook financieel voor de portemonnee ook heel interessant om die extra stoelen te hebben. We konden met die verbouwing eigenlijk gelijk ook wat. Nou, noem het hele kleine kinderziektes vanuit de bouw hier een beetje repareren. Het verkeersgebied, de foyers waren links en rechts een beetje aan de krappe kant soms. Dus dat hebben we met wat slimmigheidjes op kunnen lossen. Zodat het iets meer, nog groter lijkt dan het eigenlijk is. Is niet zo, maar het is net al iets ruimer. Dus ik denk dat het voor de bezoekers nog prettiger is zoals het nu geworden is uiteindelijk. En ja, het ziet er ook prachtig uit. Dat is het belangrijkste.
0: En de mensen voelen zich hier bijzonder welkom. Wat mij opvalt altijd in Theater in de Stoep. Als ik in de stoep kom, zie ik altijd na afloop de mensen lekker lang blijven hangen. Veel langer dan in vele andere theaters in de regio.
1: Ja, nee, dat klopt. Voor de andere regio kan ik niet helemaal beoordelen, want daar ben ik af en toe. Maar nee, voor hier geldt dat zeker, ja. En het is voor ons is ook van belang dat mensen het vooral naar hun zin hebben. Hè. Dus zowel voor als na afloop van de voorstelling. Het enige waar we niks aan kunnen doen is aan de voorstelling zelf, hè, want daar gaan wij niet over. Maar alles wat daaromheen gebeurt, ja, daar moet dat toch zo goed mogelijk geregeld zijn en vriendelijk zijn en aardig. En mensen moeten een leuke avond hebben of een leuke middag. Hè. Dat is een beetje het idee.
0: Ja, nou zeg je, daar kunnen wij niks aan doen, aan die voorstelling. Maar daar kan je wel wat aan doen, want jij boekt hem. En jij gaat op bepaalde feiten af. Want ja. Wat zijn nou voor jou de criteria dat je zegt, die voorstelling moet ik wel en die pertinent niet?
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld, want dat gaat heel, heel, heel breed. Daar kan ik ook niet een pasklaar antwoord op geven. Ik bedoelde meer om te zeggen, de kwaliteit van de voorstelling, ja, die kan soms tegenvallen. Hè. Dat weten we ook niet. Ik boek de voorstellingen een jaar, anderhalf jaar, twee jaar soms van tevoren. Er kunnen allerlei criteria onder liggen. De makers, het gezelschap, het verleden wat ze met ons hebben. Of nou, noem maar op. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat iemand die toevallig speelt die avond zijn of haar dag niet heeft. En ja, dat merkt het publiek soms ook. Hè. Dan denk je, nou, ik heb hem of haar in het verleden meer zien spelen. En toen was het eigenlijk beter of grappiger. Of, nou. Dus dat bedoel ik ermee mee te zeggen. Als mensen hier wel eens ontevreden weggaan, dan mag dat eigenlijk alleen maar aan de voorstelling liggen. En niet aan ons. Hoe we mensen ontvangen en dat soort zaken.
0: Nou, over het algemeen heb ik hier één keer een voorstelling gezien waarvan ik dacht, dit hoeft voor mij nooit meer. En ik ga niet zeggen welke voorstelling, want die heb ik al een keer bekritiseerd in mijn programma. Okay. Dus laat ik het daar verder niet over hebben. Ik zou daar de artiest ook afbreuk mee doen, want ik weet dat er op een andere manier wel fantastische programma's zijn gemaakt. De sfeer is hier ook. Als je al binnenkomt, is die sfeer al zo lekker. En geen overdonderende, keiharde muziek, wat je in sommige theaters wel hebt, dat je niet eens met elkaar kan praten. Het is gewoon, het is een beetje thuiskomen.
1: Nou ja, dat is het gevoel wat we inderdaad altijd proberen te realiseren. Ja, dat mensen, want we hebben ook veel bezoekers natuurlijk die letterlijk om de hoek wonen. Hè. Onze buren zitten hier 's avonds en zien dat ook echt als een avondje uit. Ik zal niet zeggen dat de voorstelling bijzaak is, hè, maar ik weet ook wel dat er een best wel veel mensen gewoon lukraak 10, 12 keer per seizoen komen en gewoon met elkaar denken, en we zien het wel. Hè. Het lijkt ons leuk, de foto in de brochure ziet er grappig uit of de tekst is interessant of we hebben het toevallig op tv gezien. We gaan het gewoon proberen en we zien het wel. Dus we hebben veel vriendenclubjes, buurvrouwenclubjes, de buren die dan met elkaar komen. Dat voor het hele seizoen dat uitzoeken. En gaandeweg het seizoen toch regelmatig voorstellingen ook bijboeken die we aanbieden. En ja, mensen blijven nog wel eens een borrel drinken. Dat vind ik ook altijd heel gezellig. Zo, dat is, want artiesten merken dat ook. Die staan ook bijna altijd na afloop aan de bar hier. En er is heel makkelijk contact met onze bezoekers te krijgen. En ik weet dat bezoekers die stellen dat ook altijd heel op prijs. Als toch een artiest eventjes hier een biertje komt doen na afloop. En alleen maar leuk als het gebeurt.
2: De kleedkamer van de Stoep in Spijkenisse. Dit is mijn grote passie. Spelen in een theater. De kleren van de dagdagelijkse bezigheid gaan uit. Ik doe mijn pak aan. Loop naar beneden. Sta in het donker. Kijk naar het podium. Het publiek is nog ergens hoorbaar in de verte. Langzaam wordt het stil. Het zaallicht gaat uit. En daar ligt de grens. De grens tussen het podium en de werkelijkheid. Want theater is magie. Ik laat mezelf achter en word het lied. Mijn vrouw die zegt dikwijls, goh Stef, je maakt leuke liefdesliedjes. Probeer het ook thuis eens in praktijk te brengen. Ik ben beter op een podium dan in het echt. Daarom ben ik zo graag, zo zielsgraag op een podium. En het begint zo.

Ik ben een zanger zonder meer. Dikwijls in mezelf gekeerd. Reizen spelen telkens weer. Veel te laat opstaan, ongegeneerd.

Maar ik voel mij soms oud en opgejaagd. Zie soms overal de hinderlaag. Alleen het zingen doe ik graag.

dan zal ik weten wie ik ben. Wanneer een nieuw en jong talent komt.

Ik heb soms zo'n maling aan kritiek. Herleid mijzelf wel tot niets. Wou nooit moeilijk doen of excentriek. Zocht mijn heil en ik zoek.

Als ik zing, dan is het om bevestiging. Als ik schreeuw, dan is het ter verdediging. Ik wil mijzelf zien in elke vreemdeling. Voorbij de

heers en macht van geld. Ik zoek liever schoonheid, liefde en vertier. Ik dacht, waarom? Waarom zijn wij anders hier? Maar zie het spotlicht, roept mij weer.

0: En toen kwam die overstap naar Den Bosch. Vroeger een theater waar heel veel premières waren in Den Bosch. Vooral Albert Verlinde met zijn V&V deed daar heel veel aan premières. De laatste jaren is dat wat afgenomen. Gaat dit toenemen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, zeker. Het feit dat het afgenomen is, heeft ook te maken natuurlijk met de periode dat het theater dicht geweest is. Daarvoor was het natuurlijk, kraakte het een beetje, links en rechts. Dus het is niet voor niks dat er een nieuw theater voor is neergezet. Althans, voor een heel groot deel nieuw. Want de plek van de theaterzaal is nog steeds waar die ooit was. Dus nee, dat is wel de bedoeling. Kijk, en het heeft nu natuurlijk qua gebouw echt wel grandeur en uitstraling. Wat ook past bij een première, hè, zoals het in het verleden misschien het geval was. Dus nee, ik denk dat we die kans zeker wel weer opgaan. Ja, de contacten zijn goed met de producenten. De stad is natuurlijk fijn om in te staan. Dus ik denk dat die kant zeker wel weer op wordt gegaan straks. Dus de komende jaren is dat denk ik zeker aan de orde daar.
0: Maar wat is jouw keuze geweest om te zeggen, nou, ik ga dat fantastische theater De Stoep achter me laten, vast met tranen in je ogen, en ik ga naar Den Bosch, want ja, dat gaat naar Den Bosch toe, maar...
1: Ja, nou ja, kijk, soms komen dingen voorbij en dan zijn ze te leuk om te mooi om te laten lopen. De gemiddelde bezetting bij theaters door theaterdirecteur en programmeurs is vrij hoog. Mensen zitten lang op een plek. Ik had hier ook niet weg hoeven, laat het heel duidelijk zijn. Maar soms is het wel goed om een stapje verder te zetten. Of niet groter, of een theater waar toevallig een goede klus ligt, een goede opdracht ligt om vanuit de gemeente of wat dan ook, om iets te doen of te bereiken. Of, nou, de combinatie in Den Bosch is een beetje van beide. Het is een ambitieuze stad, zeker op ten aanzien van cultuur. Willen veel, doen al veel, willen eigenlijk nog meer. Nou, dat in combinatie met een theater waar natuurlijk behoorlijk geïnvesteerd is in een nieuw theater. Ja, en met een theater wat heel veel potentie heeft. En nou, mij de taak om dat, de schone taak om dat er allemaal uit te halen. En dan kijken we over een paar jaar wel eens waar we staan. Ja, of het toch een Stoep 2.0 geworden is, je weet het niet.
0: Theater De Stoep heb jij dit jaar nog geprogrammeerd. Ja. In dit programma zit altijd veel muziek en ook cabaret. Heb jij een voorkeur om iets te laten horen?
1: Voor komend seizoen of bedoel je? Of,
0: wat er in het komend seizoen komt, of iets uit het verleden waarvan je zegt, ja, dat wil ik graag nog eens een keer laten horen aan de mensen.
1: Oh ja, nou, ik ben zelf natuurlijk enorm van Stef Bos. En Stef was hier recent.
0: Ja,
1: en
0: wie niet, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En, ik hoorde dat precies hetzelfde verhaal in Schiedam.
1: Ja. Nou ja, Stef en ik hebben een band die vrij ver teruggaat tot sinds Gorkum. En die is altijd heel warm en vriendschappelijk geweest. Ik heb Stef een paar jaar geleden gevraagd of hij een musical wilde maken. Althans teksten voor de musical Checkpoint Charlie wilde schrijven waar ik bij betrokken was. Daar heeft hij Musical Award uiteindelijk voor ontvangen. Ik vertelde het onlangs al. Ik kreeg de vraag, wat is nou het mooiste optreden waar heb je het warmste herinnering aan? Of die vraag. En dat was toch eigenlijk aan een optreden wat Stef hier gegeven heeft. Wat eigenlijk niemand gezien heeft. Alleen online heeft gezien. Want het was in coronatijd. Stef zou hier spelen op de seizoenspresentatie van, ik denk 2021 dan. Of 2021. Nou ja, wil ik even vanaf zijn. Dat ging uiteraard niet door vanwege corona. Toen heb ik Stef gebeld en gezegd, joh, eigenlijk wil ik gewoon dat je dat optreden wel doet, zodat we hem opnemen. En dan gaan we het op de dag dat hier die seizoenspresentatie gepland was, stuur hem naar de bezoekers, onze vaste bezoekers. Nou, zo geschieden. 4 man in de zaal, dus dat was ik zelf. 2 man techniek, een uitvoerend producent en Stef, die dan uiteraard ging spelen. Die heeft hier een half uur... Een uur gespeeld. We hebben het teruggemonteerd voor YouTube ooit ergens voor een half uur. Het staat nog. Als mensen het willen lezen of zien. Google, Stef Bos, Stoep, corona. Ik weet niet precies wat de omschrijving is, maar het optreden staat nog online. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt met tranen in onze ogen allemaal in de zaal. Klein, Stef aan de vleugel, alleen verder niks. Ja, dat was misschien wel het allermooiste wat hier gestaan heeft in mijn tijd.
0: Ja, en misschien voor hem ook wel, van voor zo'n kleine bezetting toch je ziel en zaligheid erin leggen. En bij Stef is dat iets wat van groot belang in zijn muziek is. En als hem dat gelukt is, dan ben je ook een hele grote, hoor.
1: Ja, nee, dat was prachtig. En we hebben de laatste keer dat hij hier was, twee, drie weken geleden, ging het daar ook nog over. Zelfs in de zaal, tijdens de voorstelling, refereerde hij daaraan. Ja, dat was een prachtig, magisch moment. Maar ja, zo zijn er natuurlijk nog een aantal geweest in de loop der jaren. Maar dat zijn echt te veel om nog te herinneren. Maar ja, laat ik zo zeggen, de meerderheid slaat de goede kant op qua weegschaal, de balans daarin. Want ik kan me niet zo heel veel slechte dingen herinneren. Dat is, of ik heb ze verdrongen, dat zou ook kunnen. Maar nee, het is een mooie tijd geweest hier. Dus ik kijk er met heel veel plezier op terug. En ik hoop dat het dadelijk in goede handen komt bij een opvolger of opvolgster. Dat zal na de zomer blijken. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. En dan, ja, ik denk dat dit theater over 10 jaar er nog steeds zo netjes bij staat als nu. En dat mensen nog steeds hier heel graag willen komen. Dat verwacht ik en dat hoop ik ook. En daar reken ik eigenlijk ook wel een beetje op.
0: Ik denk dat je daar de plank niet zo ver mislaat. Want ik denk dat dit theater alleen nog maar meer aandacht in de regio zal gaan krijgen. Ook omdat natuurlijk andere theaters toch een beetje aan het inkrimpen zijn qua de programmering. Niet zo vreselijk veel als ze hier hebben. Want jullie hebben een geweldig grote programmering. Zeer gevarieerd. Dus ik denk niet dat je daar een angst voor moet hebben. Maar nu die stap naar toch een hele andere wereld. Want Brabant is een heel andere wereld. Heel andere mensen dan hier.
1: Zeker, dat zal ongetwijfeld wel verschil maken. Maar goed, mijn roots liggen daar enigszins. Hè, want ik heb daar gestudeerd vroeger en ging daar uit. Mijn hele uitgangsleven ligt eigenlijk in Brabant. Mijn carnavalsleven ligt in Brabant. Dus in die zin denk ik dat die overstap minder groot is voor mij. Maar ja, we zullen zien. Het zal anders zijn dan hier. Andere collega's, andere bezoekers. Maar ik denk, kijk, wat het echt vergelijkbaar is. We doen natuurlijk toch een tak van sport waarin het belangrijk is dat je mensen naar de zin maakt. En bezoekers die over de vloer komen, je bespelers, je gasttechniek, ik noem maar allemaal op. En daar moet je voor zorgen dat zij het goed naar hun zin hebben. Want ik ben er nog steeds na al die jaren van overtuigd dat als hier iemand komt spelen, een artiest, een gezelschap, ik vraag toch even aan de technicus, joh, hoe was het vandaag hier? En de technicus zegt, supergoeie dag gehad, fijn. En is het uitverkocht? Ja, ook dat. Iemand gaat dan lekker de bühne op. En dat uiteindelijk hebben onze bezoekers daar profijt van. Want die zien gewoon de beste voorstelling van die week, van die artiest in kwestie. En daar gaat het om uiteindelijk.
0: Ja, ik herinner me een gesprek met Alex Roeka een paar weken geleden in Vlaardingen. Toen vertelde hij me dat hij zo'n topavond had gehad. Hij zei, als ik morgen een slechte avond heb, kan die eigenlijk niet één stuk.
1: Nou ja, dat is mooi, dat hoop ik altijd, maar dat artiesten dat ook vinden. Want als een artiest die naar zijn zin heeft, of op voorhand dan denkt van, oh, ik kijk even op mijn speellijst en woensdag sta ik in Spijkenisse, dan denk ze, oh, ik heb er zin in. Ja, daar hebben onze bezoekers profijt van. Dat is toch anders dan wanneer iemand denkt, jeetje mine, moet ik helemaal naar, nou, noem maar plaats. En de vorige keer was het daar ook al matig. En ik kan me voorstellen dat een artiest dan ook anders die kleedkamer uitkomt, richting het toneel loopt, dan bij ons. Ja.
0: Ja. Nou, is het met Alex Roeka zo dat hij enorm van autorijden houdt? Want toen hij in Vlaardingen speelde, moest hij nog even naar Vianen. Daar was hij zijn laptop vergeten. Ja. Om daarna naar Antwerpen naar zijn vriendin te rijden. Dus autorijden vindt hij geen probleem, maar er zijn erbij die inderdaad hikken tegen die problemen van en de drukte op de weg en de files die er staan, maar ook die lange afstanden. Want het is een klein kikkerland, maar ga het maar eens doen. Als je de ene avond in Leeuwarden hebt gespeeld en je moet de volgende avond naar Maastricht, zit er ook een slechte planner bij je op bureau, maar het gebeurt wel.
1: Zeker, nee. En we hebben hier natuurlijk nog wel eens toch een klein infarctje rond het verkeer als er weer eens een brug open staat.
0: Weet er alles van?
1: Ja, dus nee, joh, maar dat, ja, de meeste artiesten nemen het inmiddels voor lief. Hè. Die weten, ja, als je in Nederland toert, dan moet je wat vroeger weg op bepaalde dagen. En ook om die reden, hè, dat we toch ook wel eens weten, ja, iemand komt toch vanuit Amsterdam en anderhalf uur erover gedaan. Ja, als ze daar hier binnen zijn, hè, dan moeten we toch wel zorgen dat er even een fris drankje staat en een zakje drop in een kleedkamer ligt. Weet je wat dat? Dus nee, wij zorgen goed voor de bespelers die hier komen. Maar dat doen we ook voor de bezoekers die hier komen.
0: En dat is zeker een feit.
2: Wij speelden ooit verstoppertje.

0: de ruimte. De ruimte is oneindig. Zolang je maar je grens verlegt. Dit is nu later. Dit is nu later.
1: Hé hey Maartje, wat is nou het leukste foyer van Nederland?
2: Dat is Sjaak's foyer.
3: Ik denk dat de mensen met leed in hun hart afscheid gaan nemen van Rob van Wijk. Komt er nog een speciale afscheid voor jou hier, Rob?
4: Nee, we doen het heel bescheiden zoals ik ben. Dus we gaan echt nog wel een borrel drinken volgende week met wat mensen. En dat is ook prima zo, weet je. Het theater is... De stoep is groter dan Rob van Wijk. En het gaat gewoon niet door. Ik ga eventjes weg. Hè, en ik ga gewoon weer... Ik blijf in theaterland. Dus het is ook niet zo dat ik groot een afscheid neem uit dit vak. Dat hoop ik nog lang, zo lang mogelijk uit te stellen. Dus ik vind het wel leuk om de mensen met wie ik hier gewerkt heb... daar nog eens even mee te proosten. Maar bescheidenheid past beter bij mij dan de grote feesten en partijen. Dat, daar zijn anderen weer voor en dat doen we hier eigenlijk elke dag. Dus ik heb daar 10 jaar lang dat soort feestjes hier mogen geven voor iedereen die hier wilde komen. Nou, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. In een hele goede samenwerking ook dan altijd met de gemeente. Hè, want ja, dat is ook echt wel, dat maakt ook wel het verschil in theaterland soms. Hè, de relaties die gemeentes met hun theater hebben. Ja, hoe plat het ook is. Het gaat toch ook wel vaak om geld. Hè? Wel subsidie wel, subsidie niet. Dus het moet hier ook maar allemaal mogelijk gemaakt worden. En het feit dat we het hier zo goed gedaan hebben in de loop der jaren... komt toch ook wel voor een groot deel... doordat de relatie met de gemeente Nissewaard... altijd vanaf dag één, in ieder geval vanaf mijn dag één hier... uitstekend geweest is. Hè? Met een aantal wethouders hebben er natuurlijk de revue gepasseerd. Ook een aantal burgemeesters... waar het contact dan toch altijd wel prettig mee was. En ja, dat maakt echt wel het verschil... Je kan dan toch, hè, dat uiteindelijk is dat een beetje de modekreet, noem ik het maar. Het cultureel ondernemerschap, hè, wat tegenwoordig van theaters en theaterdirecteuren toch wel wordt gevraagd. Ja, dat is een hartstikke mooie term. Maar het is nog mooier als je hem ook echt kunt uitvoeren. Omdat iedereen daar op dezelfde manier naar kijkt. En op het moment dat je met de gemeente op tafel zit, denk je, ja, het zal allemaal wel. Dan praat het toch een stuk lastiger dan zoals ik hier de afgelopen jaren heb kunnen praten met de gemeente. Dus ja, daar ben ik ook wel trots op dat die relatie altijd zo goed geweest is, zeker.
3: En dat heeft zijn weerslag gehad in het theater, in de verbouwingen, in alles wat eigenlijk met de stoep te maken had. En ik ga dit besluiten met jou heel veel succes te wensen aan de parade in Den Bosch. En ik kom vast en zeker een keer kijken hoe je het daar doet en of het je goed bevalt. Dat betekent ook wel verhuizen natuurlijk, hè?
4: Nee hoor, ik blijf lekker daar wonen waar ik nu woon. En dat is ook nog dichterbij dan Spijkenissen. Dus nee, dat is prima. En je bent daar uiteraard van harte welkom. Dus je weet te vinden.
3: Ik weet je te vinden. En ik ga je missen hierop. Bedankt.
4: Nou, dankjewel. En jij bedankt voor alle aandacht die je aan ons besteed hebt de afgelopen jaren. Je bent door de artiesten en door ons zeer gewaardeerd.
3: Graag gedaan. En bedankt voor dit gesprek.
4: Dank.

Ja, omdat dat in Den Bosch maar een groot succes mag gaan worden voor Rob. Want dat verdient hij. We gaan verder met Alain Bachung, Madame Royeuve.

0: was geen vroeger een nieuwe naam om hem te onthouden. Alain Bachung. En we vervolgen en eigenlijk de laatste plaat ook van dit programma met de Rotterdamse cabaretier, zanger, acteur en stemacteur. Ja, ook nog. Aaron Elstak. Komt nog wel een keer.
1: Ja, best. Gewoon zijn gangetje. Alles gaat precies zoals het hoort. 5 dagen op kantoor, maar ik vind het prima hoor. En deze zomer, oh gewoon, zoals altijd. 2 weken en mijn lord.

de avond op het kamp. Hij hoefde niet zo nodig avonturen. Hij ging elke dag naar school toe op de fiets. Zat thuis vaak naar de vissen kom te turen. En zijn verdere verlangens eigenlijk niet. Nou, een dagje meelopen bij Staatsbosbeheer.

besloot hij niet te gaan. Intussen had hij wel een vrouw gevonden. Geen topmodel, maar ja, zij viel op hem. Zij wou altijd nog wel een keer naar Londen, maar hij ging liever naar zijn werk gewoon per tram.

dokter met een hemd vol snoep dit keer. U heeft de uitslag. Niersteen, zeker, toch? Niersteen is voor een man van mijn leeftijd vrij normaal. Geen niersteen? Oh, maar wat is het? Oh. En in hoeverre is dat? Oh. En moet ik dan nu een heel 3 maanden? Maximaal.

ja, dat was hem weer. Jacques Foyer van woensdag 1 juli 2026. Jacques Foyer hoort u elke woensdagavond tussen 8 en 10 uur op 2. Jacques Foyer, een productie en samenstelling, techniek en presentatie door ondergetekende Jacques Nachtegaal. Voor vanavond wil ik dank zeggen aan Rob van Wijk, de vertrekkende directeur van Theater De Stoep uit Spekenisse. Ik wens hem heel veel succes aan de parade in Den Bosch. Als u naar 2 blijft luisteren, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Mogelijk kijkt u nog naar het WK voetbal, toch met een ander gevoel momenteel. Of misschien gaat u slapen. En als dat zo is, dan wens ik u een hele mooie nacht. Wat mij betreft, ik wens u nog een hele fijne avond of een mooie nacht, voor wat dat betreft. En tot volgende week, zou ik zeggen. Volgende week woensdagavond, 8 uur, Jacques Foyer, op 2. Dag.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 1 juli. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de wethouder asiel van Schiedam geeft tekst en uitleg over de nieuwe locatie van het asielzoekerscentrum. Bedrijven gingen in gesprek met omwonenden van het Botlekgebied. En je hoort het verhaal van Claire en hoe zij last had van de eikenprocessierups.

0: Dit is 2.
1: In deze boom in de wijk Bijdorp in Schiedam zat tot afgelopen dinsdag een nest van de eikenprocessierups. En dat zorgde voor veel overlast voor onder andere Claire en haar gezin, die vlak naast deze boom woont.
2: Ja, zeker. Het zat onderaan de stam. Ik begrijp dat dat vaker het geval is. Dus je ziet nog een soort van restanten. En wat je eigenlijk heel goed ziet, is dat je de draden nog omhoog ziet lopen van de rups. Die dus inderdaad de bomen ingaan. En vervolgens zie je de blaadjes die kaal gevreten zijn aan de uiteindes. En dat zit eigenlijk in meer delen van de boom. Het grootste nest wat wij konden zien zat inderdaad onderaan. En op het begin zijn we er waarschijnlijk al vaker langs gelopen. Want je ziet het, we zagen het niet heel goed. Er zaten blaadjes zaten ervoor. Maar toen we het eenmaal zagen dachten we, oeh, dit ziet er toch wel anders uit dan een normale rups. Heel even opgezocht hoe een processierups er inderdaad uitziet. En dat bleek het te zijn. Ja, toen gingen we ons wel een beetje zorgen maken toen we zagen wat dat voor klachten kan geven.
1: Ja.
2: Los van het feit dat het inderdaad jeuk kan geven, maakte ik me heel erg zorgen voor dat stukje dat die brandharen kunnen ook ingeademd worden. En dat kan zorgen voor benauwdheidsklachten.
1: Ja.
2: Onze dochter is 9 maanden oud. Die is natuurlijk nog hartstikke vatbaar voor andere virale infecties. Ik was bang dat ze heel erg last zou gaan krijgen, dus inderdaad van de luchtwegen. Dat is gelukkig niet gebeurd.
1: Nee.
2: We zijn wel allebei hebben we heel veel jeuk gekregen van de brandhaartjes. Dus heel veel bultjes, ook zij. Maar zij heeft gelukkig, leek zij minder last te hebben van de jeuk. Dus dat was heel fijn.
1: Ja. En daarom zocht Claire meerdere keren contact met de gemeente. Zowel telefonisch als via de Buitenbeter-app. Ook zoals Irado oproept om te doen. Toch bleef het iedere keer stil aan de andere kant van de lijn. Nou, tot vorige week, toen werd aangekondigd dat het nest verwijderd zou worden. De afgelopen 1,5 maand had Claire veel last van de aanwezigheid van dit nest. Niet alleen kon zij er niet langslopen, ook kleine dingen werden lastig. Bijvoorbeeld het buitenhangen van de was.
2: We durfden hier inderdaad niet langs. Zoals je ziet is het vlak naast de toegang tot ons huis met de kinderwagen voor mijn dochter. Want de voordeur, daar is het halletje te smal. Dan kunnen we er niet in en uit.
1: Nee.
2: Ja, dus we konden er niet omheen. We moesten er echt langs.
1: Nu is het nest deze week verwijderd en kan Claire met de kinderwagen weer de tuin uit en de was weer buiten ophangen.
2: Ja, ook dat stukje was, dat klinkt misschien heel flauw, maar inderdaad, wij komen van een appartement in Rotterdam en we hebben voor het eerst een woning met een tuin waar we lekker de was buiten kunnen hangen en je lekker in de tuin kan zijn. Je wil gewoon met je dochter buiten kunnen zitten in de tuin. Dat is de reden waarom wij zijn verhuisd naar zo'n wijk als deze en dat kon gewoon niet. Dus nu kunnen we eindelijk weer vrij buiten bewegen.
1: Toch is Claire er nog niet helemaal vanaf. De rups zou terug kunnen komen, maar in de tussentijd lijkt voor nu het probleem opgelost. China.

0: Dit is 2. 4. Goedenavond, vandaag was toch weer een mooie zomerse dag. Vanavond is het strak blauw en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Morgen iets frisser dan vandaag. De temperatuur komt niet boven de 22 graden uit. En let op, want in de middag maken we zelfs kans op een spatje regen.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. 2.

0: 2 actueel.
1: Twee auto's hebben aanzienlijke schade opgelopen na een aanrijding in Vlaardingen. Woensdagochtend 1 juli botsten twee voertuigen op elkaar op een van de kruispunten aan de Van Beethovensingel in Vlaardingen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De aanrijding vond plaats bij het kruispunt met de Industrieweg in de buurt van het tankstation aan de Van Beethovensingel. Na de aanrijding op het kruispunt in Vlaardingen hebben betrokken voertuigen allebei aanzienlijke blikschade. Voor een van de bestuurders is er medische hulp ter plaatse gekomen, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Een berger heeft na de aanrijding het kruispunt volledig vrijgemaakt. En Schiedammer Edwin Spek wordt de nieuwe directeur van het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. Spek is in Schiedam vooral bekend als organisator van het Suikerzoet Filmfestival en was eerder directeur van de VAK, het Centrum voor de Kunsten in Delft. Op 1 september begint hij aan zijn nieuwe functie. Spek ziet het directeurschap als de mooiste baan die er is en kijkt uit naar de uitdaging. Hij wil zich inzetten om de band tussen de theater in de stad verder te versterken. Voor het Suikerzoet Filmfestival blijft Spek voorlopig nog actief. Bij de 20e editie in november is hij nog betrokken. Wel zoekt hij alvast mensen die in de toekomst taken binnen de organisatie kunnen overnemen. In april werd Spek nog benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die koninklijke onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet voor onder meer Werneke Cinema, het Suikerzoet Filmfestival en als bestuurslid van het Huis te Poort.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranichse voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Sibbe van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
3: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
4: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
5: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
4: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
3: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest. Maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Dat ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
4: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
5: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten te op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
6: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
4: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
6: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met Men Driehoek, dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
3: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat het Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen

0: lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen, maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
1: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
0: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
2: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website, ditis2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de beelden van een oplichting die door de politie naar buiten zijn gebracht. En de wethouder in Schiedam geeft tekst en uitleg over de komst van een asielzoekerscentrum.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 1 juli. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en op dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de beelden van een oplichting die door de politie naar buiten zijn gebracht. En de wethouder in Schiedam geeft tekst en uitleg over de komst van een asielzoekerscentrum.

0: Dank u.
1: Dit is 2.
2: 2.
3: Mensen die ergens heel erg tegen is, bepaalt niet dat de rest van de stad die mening moet delen. Dus dat is uiteindelijk de discussie die hier in de gemeenteraad gaat worden gevoerd. En als de meerderheid van de gemeenteraad instemt, dan komt er een AZC.
4: De Schiedamse wethouder René Karens, verantwoordelijk voor de asielopvang, gaat op zoek naar een nieuwe locatie om volgens prognoses 327 asielzoekers te gaan opvangen. Deze hobbels moet hij nemen na het wegvallen van het kantoorgebouw de Torendijk in de Schravelandse polder als AZC. Wegens de hoge renovatiekosten voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, viel de locatie af. Over de vervolgstappen stuurt Karens een brief naar de raad. In september gaat hij met hen in gesprek over waar rekening mee te houden bij de plaatsing van een AZC.
3: En dus ik kan me voorstellen dat we straks met criteria komen waarvan een deel gaat over wat is er planologisch, technisch, hoeveel ruimte is er, wat is er mogelijk. Maar er zullen ook criteria bij zitten. Wat vinden we van waar zo'n AZC wel of niet zou moeten komen? Ja, en dat is een vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden.
5: Ik was eerder wel duidelijk over. Het is op zich makkelijker om gewoon met een leeg canvas te beginnen dan bijvoorbeeld een kantoortoren te moeten gaan verkameren en daar allemaal installaties aan te moeten leggen.
3: Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd weten we natuurlijk in Schiedam dat ruimte schaars is. Want als we heel veel meer ruimte zouden hebben, dan zouden we ook wat makkelijker heel veel meer woningen kunnen bouwen. Dus heel veel ongebruikte vrije ruimte hebben we niet. Dus het is echt wel zoeken naar plekken waar wat mogelijk is. En dat we zullen ze allebei moeten onderzoeken.
4: Karens wil locaties in de gehele stad gaan onderzoeken om te bepalen waar mogelijk een AZC geplaatst kan worden. De vraag is of dit echt nodig is. Vorig jaar werd ook een onderzoek gedaan naar 20 locaties in Schiedam waar potentieel een AZC gebouwd kon worden. De Torendijk en een weidegebied tussen Sportpark Teurleden en de Schravelandseweg kwamen naar boven. De locatie op het weidegebied leek nu klaar om naar de raad gestuurd te worden.
3: Nou, allereerst omdat er in die raad ook is aangegeven vanuit een aantal partijen dat er politiek niet direct heel veel steun is voor die locatie. Dus het automatisch dan naar die locatie doorschakelen zonder een alternatief te hebben, dat leek me niet heel verstandig. Bovendien hebben we nu de kans om met nieuwe criteria ook de locaties te onderzoeken. En dan zal deze dan ook worden meegenomen.
5: Dan heeft u het over AVS en de VVD.
3: Onder andere, ja.
5: Zijn daar afspraken? Want in het coalitieakkoord staat er niks eigenlijk over direct het weidegebied. Nu is er toch besloten om niet door te gaan met die B-locatie. Terwijl ik me wel kan voorstellen dat ligt voor, om dat dan voor te gaan leggen aan de raad. Waar is die keuze gemaakt?
3: Nou, er is geen keuze gemaakt in het coalitieakkoord. En ik denk dat dat ook juist goed is. Hè? Dus er zijn geen afspraken gemaakt over welke locatie het wel of welke het niet wordt. Dus we moeten dat geeft ook de ruimte om wat we nu gaan doen op de goede manier te doen. Met een goede set criteria alle locaties die er zouden kunnen zijn beoordelen en dan de beste voorleggen aan de gemeenteraad. En als dat deze is, dan zullen we deze voorleggen.
5: Is er dan toch iets gebeurd op de achtergrond waarvan is gezegd, nou, liever toch nog even een onderzoek?
3: Nou, ik denk niet dat er zozeer iets is gebeurd. Ik denk dat wat we hebben gezien vorig jaar, je moet ook wel leren van hoe het vorig jaar is gegaan. Dus het zou best kunnen dat als je alleen maar technisch inhoudelijk kijkt, dat dat een hele goede locatie is. Maar we zitten er als politiek ook om zo'n besluit, wat heel veel mensen echt wel wat doet, om dat besluit op een goede manier te nemen. Met alle kritiek die er altijd al is over de gemeente communiceert niet goed, kunnen niet genoeg participeren, de raad wordt niet goed meegenomen. Dan is zeker dit een onderwerp waarbij ik dan liever, als het al deze locatie wordt, dat op een later moment op de goede manier concludeer dan te vroeg.
5: De VVD heeft bijvoorbeeld eerder al aangegeven, bijvoorbeeld met het weidegebied, dat vinden we te dicht bij een woonwijk eigenlijk. Dus daar zijn we tegen. Alles voor Schiedam die geeft eigenlijk al wel vaker aan dat ze er tegen zijn. Ze mogen ook tegenstemmen, heb ik begrepen. Denkt u dat een voorstel het wel kan halen, wat eigenlijk al maar een beetje dicht bij woningen ligt?
3: Ik laat ik de vraag anders stellen. Denk ik dat een voorstel het kan halen? Ja. Welk voorstel dat is, dat weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat, ook als je kijkt naar de mening in de stad, ook in de gemeenteraad, vindt nog steeds een ruime meerderheid niet alleen dat het een wettelijke taak is die we hebben uit te voeren, omdat als we het niet doen, maar ook op een gegeven moment de provincie of het ministerie krijgen die hier namens ons dingen gaan doen, maar ook omdat het het juiste is om te doen. Ik ga mijn werk doen en als ik mijn werk goed doe, dan denk ik dat het er komt. Maar uiteindelijk is het besluit aan de raad.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, vandaag was toch weer een mooie zomerse dag. Vanavond is het strak blauw en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Morgen iets frisser dan vandaag, de temperatuur komt niet boven de 22 graden uit. En let op, want in de middag maken we zelfs kans op een spatje regen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De politie heeft beelden naar buiten gebracht van een meisje dat betrokken is bij een oplichting van een dementerende vrouw in Schiedam. Op woensdagmiddag 11 februari 2026 stond het meisje met 2 mannen bij het slachtoffer voor de deur met een babbeltruc. Zo is onder andere de pinpas van het slachtoffer meegenomen. De beelden werden uitgezonden via Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma bij Rijnmond. Op de beelden is te zien hoe het meisje van op 11 februari moet ik zeggen, met de pinpas van het slachtoffer 2 iPhones koopt in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Tijdens de oplichting in Schiedam gaf de dementerende vrouw haar pinpas met de code aan de 3 verdachten. Het drietal deed zich voor als medewerkers van een bank. Ook heeft ze een envelop met sieraden aan de verdachten gegeven. Het meisje is nu nog onherkenbaar in beeld, omdat de politie denkt dat het gaat om een minderjarige verdachte. De politie roept mensen op die meer weten zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. De beelden van de oplichting en de aankoop in winkelcentrum Alexandrium vind je op onze website ditis2.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: onder het genot van een koffietje in gesprek gaan met de industrie. Dat was het idee voor het initiatief Burengesprek in de Wijk, waarin bewoners in gesprek kunnen gaan met havenbedrijven uit de Botlek en de Europoort. Ze stonden klaar op de Maasboulevard in Vlaardingen.
1: En met die campagne gaan we ieder jaar een aantal locaties aan binnen het Botlek Europoort gebied. Dus we hebben al flink wat locaties gehad en deze dag is de afsluiter in Vlaardingen. Het doel van wat we doen is verbinden. Dus wij proberen organisaties, zoals bijvoorbeeld de Vopak, in contact te brengen en in gesprek te brengen met inwoners. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat er een bepaalde connectie ontstaat. En dat wordt gefaciliteerd ook mede in samenwerking met de gemeente, dus nu ook met gemeente Vlaardingen. Mm. En eigenlijk proberen we die driehoek, zoals we dat noemen, inwoner, gemeente en een bedrijf, continu met elkaar in gesprek te brengen.
0: Er was wel geteld één bedrijf, namelijk Vopak. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag en het vervoeren van vloerbaren en chemie en olie.
2: Dus we zitten hier al heel lang, maar we vinden het fijn om met de buurt in gesprek te gaan om onder andere uit te leggen wat we doen, waar we ons mee bezighouden. He, wat we doen met werkgelegenheid, maar ook de producten die we opslaan. En ook de trots op het bedrijf en het onderdeel zijn van de Vlaardingse maatschappij. Vinden we het belangrijk.
1: Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar vanaf de start tot en met dit moment, dat er een groep of 20 bewoners zo'n beetje aan ons is geweest. En we zien dat in eigenlijk alle locaties terug waar we geweest zijn. Het is mooi om te zien dat mensen langslopen, stil blijven staan en toch eventjes een koffietje met ons doen. En dan stiekem toch net iets langer blijven hangen dan ze willen.
2: Wel mensen ook die, en dat is toch altijd weer grappig, mensen die inderdaad ons bedrijf wel van horen kennen. En dan merk je toch dat er interesse is. Ja, wat zitten jullie daar te doen? Wat voor producten sla je op? Dus ja, er komen echt wel leuke vragen.
0: Op het prikbord hingen wel wat ideeën. Onder meer graag flyers dat jullie komen, dan komen er meer. Zo leek er weinig behoefte aan een kritisch gesprek tussen de bewoner en het bedrijf in de haven.
3: Het klopt ook dat de industrie ook een groot onderdeel is, hè, van waarom willen jullie hier zijn. Ja. Zijn daar nog dingen in naar voren gekomen?

0: hoe dan?
1: Nee, eigenlijk niet zozeer. Wat we tot nu toe merken is dat het gesprek met Vopak dan als aanwezige, en zeker ook vanuit buurman in Vlaardingen, eigenlijk heel erg fijn zijn. Er is weinig overlast, weinig klacht richting dit stuk industrie toe. Dat is ook fijn om te horen.
2: Nee, ik krijg geen vragen in de zin mensen die zich zorgen maken over gevaren. Zeker als je uitlegt, hè, de producten die we opslaan, zoals ik net zei, de eetbare olie in je keukenkastje of de biobrandstoffen, dat stelt mensen toch wel gerust. En ik kan me voorstellen, als je het bedrijf ziet met al die enorme grote tanks, met die leidingen die we hebben, de schepen die er komen, dat mensen daar vragen over stellen. Maar als je uitlegt dat we hele ongevaarlijke producten hebben voor een groot deel de voedselindustrie ingaan. Ja, mensen snappen inderdaad dan beter wat voor bedrijf je bent. Dus dat is ook wel een van de dingen die we hier willen doen.

0: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met voorlopig de laatste twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen natuurlijk op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Ook op de Groene Laan,
0: in de Vogelbuurt
1: en in Sveaparken.
0: 2.
1: 2.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Short.